0: gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

was een strijd. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik twijfelde een hele tijd.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
6: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
10: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
11: Kurk 24.
10: Kurk24.nl.
12: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
13: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One.
5: Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Blom maakt je blij.
7: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
8: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
10: Mmm, ze zijn er weer.
11: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
13: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
4: Radio Drenthe.
14: De Boer op.
4: Met Wim Boer.

0: hit u de zummen van 1970. Simon en Garfunkel waren dat en Cecilia.
1: Radio Drenthe.
2: De Boer op.
1: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze zaterdag, de 24e juli. Welkom bij De Boer op, het agendaprogramma van Radio Drenthe. Waarmee je je zaterdagmorgen mooi kunt beginnen hier op de radio. En waar je natuurlijk ook zelf je bijdrage kunt leveren. Gewoon een mailtje sturen, doe dat dan naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan nemen wij met. En we zoeken natuurlijk ook op verschillende websites en alles waar wat te beleven is. En er is dit weekend best wel weer te doen hoor. Er zijn een aantal markten, het is er ook prachtig mooi weer voor. Je kunt ook bij een mul gaan kijken. Er is ook nog kunst in Drenthe en er is ook nog straattheater en er is ook veel muziek in het programma. Dit is Bluff en Dansen aan Zee.

0: Bluff was dat op Radio Drenthe en Dansen naar Zee.
1: Op stap in Drenthe.
0: Nou, ik zei al, er bent een aardig wat markten in Drenthe dit weekend. Nou, bijvoorbeeld Marng kun je voor op het Koolmansplein terecht in Assen. En dat wel voor de populaire kofferbakverkoop. Oftewel, particulieren die verkopen dan vanuit de auto of hun standplaats een grote variatie aan tweedehands spulleries. Dus we gaan maar eens even de schuur op de garage in. Nou, dan vind je bijvoorbeeld aan kleding, je filter speelgoed, boeken, antiek, huishoudelijk artikel en ook wat curiosa. Iedere kraam is wat aas, waardoor er altijd wel wat bijzonders te ontdekken valt. En natuurlijk een mooie geliefde bestemming voor koopjesjagers en ook voor verzamelaars. En in combinatie met een koopzondag is het extra gezellig in de binnenstad van Assen. Het is van 12 uur tot 4 uur 's middags. De toegang is gratis, dus iedereen en elk in één is van harte welkom daar. En dan kun je ook nog terecht in Koevorden. En dat wel over een mooie kleedjesmarkt. En die is vandaag. Uiteindelijk, die is al net begonnen om 8 uur vanmorgen. Duurt tot 4 uur vanmiddag. Lekker over de markt en struun daar en ontdek unieke vondsten. Een mooie sfeer door de braderie met meer dan 140 kraam. Vol met kopies, lekkernijen en verrassing. En een gezellige kermis ook nog een keer. En dat allemaal in Koevorden. En daarnaast kun je vandaag nog terecht op de Norgenmarkt, want die is weer terug. Vandaag staat in het centrum van Norg alles weer in het teken van deze traditierijke markt. Vanaf een uur of 6 is er al een grote aanvoer van peer naar ponies en kun je ook strun langs het gevarieerde aanbod van markkraam. Oftewel, lekker even zitten op een terrasje en mooi genieten van de levendige sfeer die de Norgenmarkt elk jaar weer zo bijzonder maakt. En vanaf een uur of 11 ook nog een keer wat live muziek. Die zorgt voor extra gezelligheid met optredens van Diamonds en Appie de Jong. Een mooie dag voor jong en oud. En dat allemaal in het hart van Norg. En dit bent Queen en David Bowie samen en Under Pressure.

0: hit uit 1968 voor Tom Jones. Help yourself.
1: De agenda.
0: Vandaag staat Museum De Wachter in Zuid-Laren volledig in het teken van de historische dag. Oftewel lekker terug in de tijd stappen en ervaren hoe al de ambachten en technieken weer helemaal tot leven komt. En je kunt ook de indrukwekkende collectie werkende stoommachines bewonderen daar. Of eventueel naar de historische kolen en oliemeulen. Nou, vrijwilligers die geven demonstraties en vertellen ook nog met enthousiasme over het verleden. En ook de oude bakkerij, de smederij, de specerij, maalderij en de krudenierswinkel, die bent allemaal te bezoeken. Van jong en oud is er volop te zien en te ontdekken en dus ook te beleven. Nou, het museum die biedt toch echt wel een unieke inkijk in het dagelijks leven van vroeger. Met bezoek aan deze historische dag is een mooie en een leerzaam uitje voor het hele gezin. Nou, combineer het ook nog een keer met een wandeling door het gezellige Zuid-Laren. Volledige programma en praktische informatie die kun je op de website vinden van Museum De Wachter en die vind de Harmstraat nummer 36 in Zuid-Laren. Je kunt vandaag ook terecht in kun je terecht in Vledder, dan vanaf 11 uur tot 4 uur 's middags. En dat wel een kunstproeverij. En die vindt dan plaats op het Lesturgeon, ik weet helemaal niet hoe goed u spreekt, plein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio die presenteren hun werk en die laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen. Zoals een schilderskunst, een keramiek, glas, fotografie, beelden en ook sieraden. Bijzonder onderdeel in het kunstenmakersplein à la Montmartre, waarbij kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstiet. Je maakt je gewoon in Parijs daar. Nou, ook de theatermakers die zorgen voor verrassende ontmoetingen met het publiek. En daarnaast is de Johanneskerk nog een keer open met een kunstexpositie en bent er ook foodtrucks aanwezig. Nou, bezoekers die kunnen ze kunst bekijken, de makers ontmoeten en als een kunstwerker aanspreekt, kun je nog komen ook nog. En dat allemaal een morgen vroeg vanaf 11 uur en het duurt tot 5 uur morgenmiddag.

0: Laat mij maar alleen was dat van het Klein Orkest.
1: Op stap in Drenthe.
0: Pogrimne M, daar kun je morgen terecht voor de Oertijdsmarkt. Het is een markt vol met mineralen, fossielen, archeologie, geologie en alles wat daar maar bij hoort. Met talloze activiteiten, ook andere natuurlijk voor de kinderen, en met enkele zeer prominente gasten. En dat wel morgen vanaf 10 uur, morgen vroeg tot 5 uur morgenmiddag. En dat vindt allemaal plaats op de wielerbaan, en die vind je dan weer achter het stadion van FCM, met meer dan 150 kraampjes daar. Nou, er bent behalve de markt met vele internationale mineralen en fossielen met er ook handelaren. En is er vooral heel veel te doen daar op de 26e morgen dus. De markt die is geschikt voor jong en oud. Ze hebt 4 actieve geologische clubs en archeologische clubs op de markt staan. Je kunt daarbij op zoek gaan dus naar archeologische muntjes, naar goldpan, naar fossielen uitkappen, dino-kniepers maken en ook nog steenschilden. Eigenlijk wel te veel om op te noemen. En natuurlijk ook wat te denken van de vuistbeelden en de speerpunten maken. Dat doe je dan met Nederlandse kampioen. Verder ook wat internationale gasten. Juan Grande uit Mexico, die komt speciaal naar M om de geodes te kraken. Ook John Hammond, die is de oprichter van Jurassic Park, die schijnt langs te komen. En dit jaar kun je een keer laten schetsen, een medaillon maken of zelfs een kroon maken met een echte prinses. Een mooie oertijdmarkt dus, allemaal achter het stadion van FCM bij de wielerbaan. En dat allemaal morgen van 10 uur tot 5 uur 's middags. En dan kun je ook nog morgen terecht in Arvelte, ooit een wandelend hunebed zien, of wellicht een klompenorkest. Op het derde Arvelte straattheaterfestival ga je allemaal met maken. En op deze dag kun je al lopen door het dorp Arvelte de meest vreemdsoortige kunstenmakers tegen. Soms vertederend, soms hilarisch, maar altijd wel verrassend. Nou, vooral de leeftijden van kinderen tot kleinkinderen tot grootouders. Op de Brink, midden in het dorp, valt heel veel te beleven voor de kinderen. Je vindt bijvoorbeeld ook een openluchtballenbak en een mooie gezellige behendigheidsspelletjes. En ook is er volop gelegenheid om eens even lekker te zitten en genieten van de reuring om je heen. Mensenkijken is ook best mooi waar natuurlijk, hè. En eventueel vergezeld van een ijsje, een hapje of een drankje. Morgen vroeg dus in Arvelte begint om 11 uur en het duurt tot 5 uur morgenmiddag.

0: agenda.
1: We kijken vast even in de agenda voor aankomende week. En misschien wel voor aankomende weken, want het is namelijk nog twee keer. Ik heb het over de boerderijfietstocht in Rolde. Die werd vorige week donderdag met begun. Voor de eerste keer, ze hebben het een aantal keren. Maar zelfs een echtpaar uit Delfzijl die verklaarde al dat ze voor de 31ste jaar de boerenfietstocht in Rolde fietst hadden. En met een opmerking was het weer een prachtige mooie route en prima verzorgd en ook heel erg gezellig. Nou, en onderweg wordt er op 8 agrarische bedrijven weer enthousiaste informatie en rondleiding geven. Nou, dat kan dus aankomende donderdag de 30ste. En naast twee weken later op 13 augustus, dan kun je nog een keer fietsen. En dat is dan van 9:30 tot 4:30. Je kunt bij een van de deelnemende bedrijven starten. Onder andere bijvoorbeeld de Muln van Rolde, die is er ook bij. Meer informatie vind je dan op www.boerenfietstocht.eu.

0: op stap in Drenthe.
1: Het is natuurlijk weer een terugkerend feest jaarlijks. En dat wel in het laatste weekend van juli. Het Truckstar Festival. Dat allemaal voor de vrachtwagenliefhebbers. Wat allemaal plaatsvindt natuurlijk op het TT-circuit in Assen. Nou, duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. En het biedt een unieke ervaring voor de deelnemers en natuurlijk ook de toeschouwers. Hoogtepunt is natuurlijk ook de optocht van honderden gepolijste en opgepimpte trucks die op het circuit van TT-baan Assen rijden. En natuurlijk ook een verkiezing van de mooiste truck van het jaar. Nou, het evenement is niet alleen maar met vrachtwagens, maar er is ook muziek, entertainment en activiteiten voor het hele gezin. En bezoekers die kunnen genieten van de vele kraampjes en de stands van verschillende bedrijven en ook organisaties die zich richten op de vrachtwagenindustrie. Truckstar Festival, een must-see evenement voor iedereen die gepassioneerd is de vrachtwagensindustrie, maar ook die van mooie muziek en gezelligheid houdt. Vandaag en morgen dus, het begint bij

weer aan het einde komen van deze aflevering van De Boer Op. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl en we nemen je activiteit met in onze programmering. Dan met veel plezier met Hemeltiet. Ik ga druk met de Monkees en I'm a Believer. Fijn weekend.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het Correspondents' Dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens een speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
5: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Radio Drenthe.
16: Hemeltiet.

0: van de Dingdag Messen. Welkom bij Hemeltiet op deze mooie, stralende zaterdag. De 25e juli. En het wordt een bijzondere uitzending vandaag. Ellie zit op de bok.
1: Goedemorgen.
0: Mooi Ellie, mooi dat je er weer bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: Leonie is op vakantie en altijd mooi dat er dan mensen bent die dit ook presenteren kunt. Karel Post is onze technicus van dienst. En we hebben vandaag een gast en die heb ik vanmorgen met een moslim, Bert Scholten. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, mooi dat je er bent. Ja. Er is al heel lang sprake van, je wil graag eens een keer met naar Hemeltiet. Nou, we zeggen dat hier dat vandaag een keer gebeurt. Nou, je bent ook een man die van alles en nog wat uitspookt in het dagelijks leven. Dan gaan we vandaag eens, ook nog wel eens even over hebben. Natuurlijk bent er weer belrondes. Er is een piratenknijter, een Duitse sjaalplatte, een aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. We gaan een spelspul, een tientje of tombola. En ik val mee, Ellie, zit de dikste prijs er nog in?
1: Ik weet het niet precies, nee. Maar ik denk het wel. Ik mag draaien, hè?
0: Jij mag draaien. Jij draait. Nou, je kunt ook appies sturen met je felicitaties of met je berichten misschien of een aankondiging of zo. Dat kan allemaal. En zo krummelen wij ons door Hemeltiet heen tussen nou en 12 uur. Maar eerst is er regionaal nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Johan Bos en dit is het regionale nieuws. FC Emmen heeft gisteravond een oefenwedstrijd tegen FC Twente met 3-0 verloren. De wedstrijd werd afgewerkt op het veld van Germanicus in Coevorden. De selectie van FC Emmen was nog niet op volle kracht, omdat er een aantal spelers missen door blessures of vanwege ziekte. Het nieuwe seizoen begint voor FC Emmen over 2 weken thuis tegen Roda JC. De boa constrictor die donderdagavond op straat in Hogeveen werd gevonden is naar een reptielenopvang vlakbij Amsterdam gebracht. De slang is wat verzwakt omdat hij ondervoed is en weinig vet heeft. In de reptielenopvang krijgt hij tijd om verder op kracht te komen. Hoe de slang op de straat in Hogeveen terechtkwam blijft nog altijd een raadsel. En dit weekend wordt bepaald wie de mooiste truck van Nederland heeft. Dat wordt bekendgemaakt op het Truckstar Festival op het TT-circuit in Assen. Van de honderden genomineerden zijn er nog 24 kandidaten over, waarvan er 2 uit Drenthe komen. En ProRail en de dierenambulance hebben gisteren het treinverkeer bij Meppel kort stilgelegd. Dat was omdat 2 kittens en een moederkat langs het spoor liepen. Gisteren is in ieder geval 1 van de kittens gevangen. Het is nog niet bekend of de andere 2 katten inmiddels veilig zijn. Zodra ze allemaal zijn gevangen, gaan ze mee met de dierenambulance.
0: En voor de weersverwachting hebben we contact met Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Arm.
0: Ja, het is een beetje een op- en neer zomerdag, hè? Dan is het weer een positie wat kouder en dan wordt het weer warm. En is dat een tendens, Gert?
4: Ja, dat is wel een beetje de trend van deze zomer. Maar je moet wel in de context natuurlijk zien. En dat bedoel ik mee van dat die warmte toch wel overheerst. Want ja. Tot nu toe, landelijk gezien, zitten we nog steeds op de warmste zomer ooit.
0: Oh.
4: Maar je wel klikken, die begin juni had je een periode met wat wisselvallig weer en wat frisser. En toen kwam die 2e van juni met die landelijke hittegolf met historische temperatuur, in ieder geval in het zuiden en midden van het land. Vervolgens weer in de eerste week van juli was het weer iets frisser. Toen kwam die warmte weer terug, niet tropisch, maar warm. En de laatste paar dagen, ja, redelijk weer. Flinke zonnige periode soms. Soms weer een paar wolkenvelden. Maar niet echt warm, dat klopt.
0: Nee, het was echt wel lekker. Doe weer. We zijn van een week met de trekker op pad geweest door de provincie. Door was prachtig weervuur.
4: Ja, het was prachtig weervuur. Ja. Ik denk ook aan de Nijmeegse Vierdaagse bijvoorbeeld. Ja. Om in landelijk te bekijken, maar zeker ook in Drenthe. Echt doe weer. Nou, vandaag zitten we net weer aan de warme kant. Die wind is de afgelopen 24 uur of eigenlijk vannacht naar het zuidwesten gedraaid. En dan kun je weer wat warmere lucht binnen. Nou, een frisse nacht hoor. KNMI Hoogeveen zat op 9,2. Wijster 10,6. Diever op 11 graden. Maar Dwingelo die kwam net weer deur met 19 graden. Dat betekent dus dat die temperatuur weer oploopt. En vandaag wordt het denk ik op veel plaatsen toch tussen de 26 en 27 graden.
0: Kijk.
4: Dan hebben we toch weer een zomerse dag te pakken. Flink wat zon. Hier en daar ook wat bewolking. Je ziet momenteel wat bewolking. Een heel klein plukje boven het westen, maar de rest van Drenthe is onbewolkt. Nou, in de loop van de ochtend en de middag een paar veel middelbare bewolking en een paar stapelwolken. Maar de zon blijft overheersen. Met een matige wind tussen west en zuidwest. En vooral mooi weer, flinke zonnige periode. Blijft lang boven de 20. En vannacht koelt het uiteindelijk af van regionaal tot 16 graden, soms 17 graden, niet temperatuur. Maar dan neemt wel de bewolking toe. Dan komen we weer in een frisse moment om de lijn vast te houden. Want men passeert er een storing, dan is er veel bewolking. Weinig of geen ruimte voor de zon. En plaatselijk of af en toe valt er wat regen of een bui. Ik denk dat toch wel op een aantal plaatsen een paar millimeter giet vallen met temperatuur rond 21 graden.
0: Het is wel heel wenselijk geweest dat er een beetje regen kwam, Gert van. Ah, dat is slim dreug, hoor, overal.
4: Het is echt slim dreug. De velden beginnen steeds geler te worden. Hoe zuidelijker in Nederland, hoe meer. Maar ook Drenthe is aan de droge kant. Hoewel we tot nu toe in jullie ook regionaal nog een paar flinke buien hebben gehad. Maar ook voor de hele provincie is regen welkom. Nou, ik denk wel tussen maandagochtend en maandagochtend dat het op diverse plekken toch wel een paar millimeter giet vallen. Dus dat is moeilijk in te schatten. Maar tussen de 3 en de 6 zo gemiddeld.
0: Oh ja.
4: Met hier en daar een pluk meer, omdat dat er ook wat buiig is. Maar ja, het is natuurlijk wel de druppel op de bekende gloeiende plaat.
0: Ja. Zit er wel onweer in, hè, of niet?
4: Nee, er zit geen onweer in. Nee, die buien, die stapelwolk, die groeien niet echt verticaal flink door om echt hele zware buien te geven met onweer, dat niet. En het is ook maar heel tijdelijk, want kijk je dan de maandag, dan kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn wolken, wat zon, zo'n 22 graden. Maar dinsdag en woensdag gaat die wind weer stiekem naar het zuidwesten en later naar het zuiden toe. En dan warmt het heel snel op. Dan heb je de hele warme lucht van Frankrijk in beweging en die rolt over ons uit. Nou, dinsdag flink wat zon, gemiddeld zo'n 27 graden in de provincie. En dat betekent het zuidoosten wat meer. Maar het zal me niet verbazen dat woensdag op veel plaatsen tropisch wordt met 30 graden of meer. En dan is het gewoon weer zeer warm.
0: Ja, dan moeten we weer onder de parasol. Hè?
4: Ja, dan moeten we weer onder de parasol. Men voor het eerst misschien weer sinds lange tijd een paraplu.
0: Ja.
4: En dan weer een parasol. Dus typisch Nederland.
0: Ja.
4: En Drenthe dus, het giet alle kanten weer op.
0: Nou ja, het is mooi, wat dat betreft is wel mooi zomerweer. Maar een beetje water, dat is wel heel erg wenselijk, Ger.
4: Ja, zeker. Water is zeker wenselijk. Want ja, het is toch triest, hè. Maar bij ons is het natuurlijk heel relatief. Maar ja, in Twente hebben ze dat kanaal afgesleuteld. Dat zegt ook voor de allereerste keer volgens mij. Dat zegt natuurlijk ook wel wat.
0: Ja.
4: En we hebben het nog niet over Frankrijk en Spanje met die bosbranden.
0: Ach, schreeuw het verschil.
4: Dus, nee, daar moet je niet aan denken.
0: En qua weer hoef je niet in Frankrijk. Frankrijk komt hier wel in, heb ik begrepen.
4: Ja, woensdag wel. En misschien nog wel een tikkeltje op donderdag ook.
0: Ja.
4: Dan zal het misschien later wel iets afkoelen. Maar die warmte, we komen eigenlijk aan de grens op die hele warme lucht te zitten. Die nou geeft uitstroom. En dan heb ik het over woensdag, donderdag, vrijdag. Wordt het heel erg warm in deel van Frankrijk, Duitsland.
0: Oh ja.
4: Zou me niet verbazen dat er ergens een 40 genoteerd wordt in die gebied.
0: Gerrit, we gaan het volgende week wel zien hoe het afgelopen is.
4: Gewoon maar evalueren, dat is makkelijker dan verwacht.
0: Ja, dat liep me ook, ja. Gerrit Voerman, dankjewel.
4: Oké,
0: okay, tot zoiets de Nijsbruggen. Meer Nijs kun je vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.
2: Radio Drenthe.
5: Dit is Hemeltiet.

0: Earth and Fire, die zijn Memories. En Bert zei de telefoon roept.
1: Ja, ik dacht, wat gebeurt hier nou dan? Ja.
2: Begrepen, tot ziens.
1: Ja. Oh, begrepen, tot ziens. Ja. Nou, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Ellie. Ja,
1: hoe is het, Harm? Ja. Ik zal je wel vertellen, voor een pensionado heb je het wel heel erg druk deze week.
0: 6 dagen in de week werken,
1: Ellie. Ja, dat is niet...
0: Werken, Ellie, het is, of zo'n trekker rond een ring, dat voel je toch niet als werken? Ik voel me als een koning in Drenthe, dat je op de trekker die zit en die toch mijn gang geeft 20 kilometer per uur mooi door de Drenthe drepen. Ja, ik vind het prachtig.
1: Ja, je hebt ook wel een prachtig weer erbij.
0: Ja, ja jong, mooi van het was Karel, of zoals Gert al zei. Het is mooi doeweer. Hè? Ja. Mooi, was ook mooi licht. Dat vindt onze camera ook altijd wel mooi.
1: Heel fijn,
0: niet te grellen zo.
1: Ja, klopt.
0: Maar prachtig mooi, jongen. En je ziet natuurlijk, ja, als je op de fiets zit, zie je ook altijd veel meer als je in de auto zit. Maar het ging op die trekker ongeveer in hetzelfde gangje.
1: Ja.
0: En mooi, jong. Hartstikke leuk. Ja. Ja, je bent wel, aan het einde van de dag dan ben je wel helemaal leeg, hoor.
1: Ja.
0: Maar je moet er wel de hele dag echt goede kap erbij hebben. Het is toch aanzien als in een auto. Red mooi, maar je moet hem echt goed in de hand houden. Hij stuurt hem luistert. Ik wil de koptelefoon op zeker moment opzetten. Ik denk, laat even sturen. Ja, dat moet je niet doen. Maar voor je er vandaag bij de wiel naar haak zonder.
1: Oh, echt waar? Geeft het zo makkelijk.
0: Je moet wel goed het stuur vasthouden.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is allemaal prima lukt en Luup verder prachtig mooi en leuke ontmoetings, Carina.
1: Kijk eens aan. Nou, ja precies. Welke blijf je al bij? Wat vond je een van de leukste ontmoeting?
0: Ja, dat zeg ik wel. Ik vind die... Ik kwam bij Arvel de aanringen en dan zit er een vrouw te vissen. Nou, dat zie je al zowat nooit.
1: Nee.
0: Een vrouw alleen. Paddy achter de veuren, een oudere vrouw ook. Die goed van de woorden kunnen. Was een westerling, was hier op vakantie. Ja, ik vind het leuk. Ik doe dat mijn hele leven al. En mijn opa heeft me dat leerd.
1: Ja.
0: En ik geneerde zich er ook verder niet voor. Dat zie je toch als nooit.
1: Nee.
0: Ja, ze zeggen, maar in het Westen heb je zelfs viswedstrijden voor vrouwen.
1: Klopt. Ja.
0: Ja. Ja. Kun je hier in Drenthe toch niet voorstellen?
1: Ja, maar dat is zeker. Ik weet dat hier ook een paar... dat hier een visvereniging is... waar meisjes bij ben of vrouwen, jonge vrouwen. En die gaan ook naar de kampioenschap in Europa en zo.
0: Oh, dat gelukkig onmiddellijk.
1: Ja.
0: Hoe ze willen minen. Ook eens met aan een wedstrijd. Die wil mijn kop en school. Voor die jong.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, dat best van die dingen. Dat is mooi. En ook mensen... bij Harp Koopman in Matingen misschien inbekijken. Een mooie tuin en een mooi verhaal over beiden en over Aziatische hoornaars en zo.
1: En
0: we kwamen met meer boeren in contact. Het verhaal van de uienvlieg bestreden wordt met gesteriliseerde...
1: Ja, wat ook een verhaal, joh.
0: Hoe bedenk ik het? Maar het werkt kennelijk. Dat is een mooie biologische manier van... Nou, niet zozeer bestrijden, maar de verzorging dat geen plaag wordt.
1: Ja.
0: Die dingen die gaat aan. Ja, die paard wel, zo'n steriele vlieg, paard aan met een wilde vlieg. En die legt ook wel eigen, maar er komt niks goed, want die ben niet bevrucht.
1: Nee. Ja, het is een hartstikke mooi verhaal.
0: Mooie dingen om ook de landbouw is van die manier, van die kant te belichten.
1: Ja.
0: Dat het niet allemaal maar ellende is.
1: Nee, dat is ook zo. Ja, mooi.
0: En je bent er toch nog gewoon het werk best?
1: Dan moeten gewoon mensen weer die aan het werk binnen. Ik kon niet allemaal vakantie hebben.
0: Nee.
1: Maar ik heb natuurlijk in Meert... heb ik 2 weken doorbracht op een subtropisch eiland.
0: Oeh, je had dan weer die...
1: Ik had dan weer die haat. En straks, als iedereen er weer is en de school ben hier weer begonnen... Dan heb ik nog vakantie.
0: Ja.
1: Dus ik heb nog lekker tegemoet.
0: Dat is goed.
1: Ja.
0: En ik stel voor dat we zometeen weer een belronde gaan doen.
1: Zullen we dat eens doen?
0: Veel lusteraars die zitten erop te wachten.
1: Ja.
0: Ons telefoonnummer is 0592-33-1188.
1: Een appie sturen mag ook, hè? Op hetzelfde nummer.
0: Een appie mag ook, ja. Precies, ook 0592-33-1188. Hij denkt van, ik hoef niet per se zelf op de radio... maar ik wil toch wel even een mededeling doen. Dan wordt, denk ik, toch ook wel voor alles en nog wat georganiseerd.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Voor vandaag door het mooie weer. Morgen, wat nog even met...
3: Hij gaat al.
1: Hij gaat al.
3: Ik ga al.
0: Ik zeg voor dat we eerst even los naar de Jacksons.

0: You can feel it, zong de familie Jackson. Het is op dit moment 23 minuten over 9. En bij start de belronde. En er binnen weer bellers, al toen we het aankondigden al. Wel eens hoe's eerste beller, goedemorgen.
1: Geert.
0: Gerrit Suveert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Koeveren.
1: Uit Koeveren, heb jij de trekkertocht gedaan?
0: Ja, ik heb de trekkertocht gedaan, Gerrit, ja.
1: Oké, dat was leuk bij jou.
0: Ja, dat vind ik ook, ja.
1: Ja. En Ellie zit naast jou.
0: Ellie zit naast mij, ja.
2: Goedemorgen, Gerrit.
1: En nu de tokkie, die man.
3: Ja, ik help Sinterklaas.
1: Help Sinterklaas, ja.
0: Karel Past is onze... Hij noemt zichzelf al in de hulp Sinterklaas.
1: Ja,
0: hij doet zichzelf wel binnen te kort, vind ik. Want hij doet niet onder van echt, hoor.
3: Ik heb hele mooie cadeautjes, hoor.
0: Ja.
1: Kun je de
0: heuljarkens
1: een keer draaien?
0: De heuljarkens, ja, dat ga ik een keer doen. Dat speelde je pa in, Gerrit, hè?
1: Ja, dat doe je nog een keer.
0: Ja, dat ga ik vast nog een keer doen.
1: Oké, dan vraag ik nog een keer aan bij jou een keer. En dan doen we de heuljarkens een keer van de een keer weer, ja?
0: Ja, dat is helemaal goed, Gerrit.
1: Want dat hoor je niet zo vaak meer.
0: Gerrit, je werkt ook bij de MCO, toch?
1: Ik werk bij de MCO, ja.
0: Ja, Gerrit Hef bij de MCO werkt, die we nou aan de telefoon hebben. Maar je werkt altijd in Koevoorn, hè? Daar werk je volgens mij niet bij.
3: Nee.
0: Ja, je zit meer in Emmen in omgeving, hè?
3: Ik zit in Bargemeer.
0: Oké, Bargemeer.
1: Oké. Doe de groeten aan je Sinterklaas van mij.
3: Ja, groeten terug, hoor.
0: Gerrit Suveert, dankjewel voor het bellen. Nee. Mooi.
2: We gaan naar de volgende beller. Goedemorgen, Radio Drenthe.
4: Goedemorgen, ben ik dat?
2: Ja, hoe ben jij?
4: Mooi, ik ben Jenny Zandring.
2: Hey, mooi Jenny.
4: Mooi. Ik heb een Marientje hier vandaag.
2: Ja, zegt eens.
4: Dat is de vriendin van mijn kleinzoon, is Ilse Hartman. Die mag vandaag een 19 lente stellen.
2: Och, wat een jong meisje nog.
4: Ja joh, lekker jong nog.
2: Ja!
4: Ja. Nou, die wil ik feliciteren. En verder voor de rest ook niemand die jarig is. Dus een heel fijn weekend.
2: Dankjewel. Jij ook, hè?
4: Dankjewel, hè?
2: Doeg!
0: We gaan van Jenny Zanting naar de volgende beller. Beller nummer 3. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Ja, Jacob Meijering in Amsterdam.
0: Dag Jacob, ik had je stem al herkend.
5: Ja, oké. Mijn business is in van de wegen.
0: Ja jong, mooi man.
5: Ja, prima, hè?
0: Hartstikke mooi op zijn trekker, die waar de Drenthe en het Sofkeren.
5: Ja. Ja, mooi weer uit.
0: En mooi weer, ja, we hebben hier een buigenjaar van iedere week. En dan reed ik ook nog tussen Berg en Zwichelt. Mooi aan de Riekenbom, ik heb er niks van hem.
5: Nee. Maar goed, word ik bellen, jongste dochter, Pauline. Die woont in Hoogkerk, die is 29 juli jarig. En dan wil ik bij deze haar even feliciteren.
0: Nou, opa Jacob.
5: Ja?
0: Ja, prima Jacob.
5: Nee, niet opa, haar dochter van
0: ons. Oh, je dochter, ook niet dat je kleindochter.
5: Nee, dochter.
0: Vader Jacob.
5: Ja, vader Jacob, ja. Het bekende gezegd.
0: Ja, slaapt hij nog. Nee,
2: hij slaapt niet meer.
5: Nee, ik heb een goed slaap vanavond, dus ik ben nog goed wakker.
0: Hartstikke mooi, Jacob. Dankjewel voor het bellen.
5: Veel plezier met elkaar, hè.
0: Prima,
2: dankjewel.
5: Oké, doei.
2: Radio Drenthe, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
6: Mijn Gries, dit is Nieuw Schonebeek.
2: Goedemorgen.
0: Geef maar, goeie. Mooi duidelijk deur.
2: Ja.
6: Jawel, hè?
0: Ja.
6: Ja.
0: Het verschilt toch per telefoon of zo. Of per regio. Ik weet niet wat het daar is. Maar dat klinkt heel duidelijk. Sorry, maar ik zal bij de riem hebben.
6: Goed zo. Maar ik heb een paasjaardag.
2: Zeg het eens.
6: De 30e juli is Jokoop in Daalenjaren, mijn broer. En dan 2 augustus is buurvrouw Ria Lubbersjaren. 6 augustus, schoonzus Annie Koop, hier in, dus allemaal in Nieuw-Schoneberg. De 12e, kleindochter Noah Switters, die wordt nog weer 14, ook in Nieuw-Schoneberg. En daar waren ze eigenlijk voor augustus al.
2: Ja, top. Dus, hartstikke mooi, dankjewel.
6: Alle zieken beelderschap, heel veel sterkte en iedereen een fijne vakantie en goed weekend.
2: Dankjewel, jij ook hè.
6: Dank je.
2: Doeg.
0: Beller nummer 5, hè, alweer. Goedemorgen.
7: Goedemorgen,
0: maar Annegrietje Harms. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ik ga iemand te feliciteren.
0: Nou, doe maar eens.
7: Nou, dat is mijn schoonzusje Heli Harms uit Eekhaar. Die is gisteren jarig geweest.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
7: Ja.
0: Heli Harms uit Eekhaar.
7: Ja.
0: Nou, dankjewel.
7: Oké.
0: Ze is er vast blij mee dat je hem noemt.
7: Ja, dat denk ik ook wel even.
0: Ah ja, ook best wel.
7: Jo, oké.
0: Een beetje prettige dag.
7: Ja, tel de.
0: Bent u nog bellen, Schaal?
3: Nee, we zijn de deur.
2: We zijn de deur.
0: Ja. Ik denk, er komt vandaag nog wel meer belrondes. Zij nog denkt van, oeh, ik had misschien nog wel in bellen. Dat kan altijd nog. En naast dan stuur je maar even een happy. Dat kan ook.
2: Gaan wij luisteren naar Shania Twain.
0: Ik ben goed idee.
2: I feel like a woman. Let's go, girls.

0: Ja, daarom zeg ik, ik ben blij dat de DM afkondigd. Als ik nog roep van vier lagen woemen. Nou, natuurlijk wel kunt.
1: Kan, ja. Zeker, zeker, zeker. Maar dan had ik wel in de dag van... giet wel goed met haar.
0: ja. Nou, ja,
1: twee, nooit wat van heurt, zeg maar.
0: Nee. Ja. Ik, sommigen komt wat raar uit de kast misschien. Maar
1: ja, dat geeft ook helemaal niks.
0: Nee, maar... Ik blijf mooi in de kast.
1: Ja, blijf jij maar mooi in de kast.
0: Ja.
1: Goed zo.
0: Sinaya 2 toen.
1: Oh,
2: ja, daar komt ie. Hallo, test 1-2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
0: Rally, voor mij zitten wij ongeveer op dezelfde lijn wat piratenmuziek betreft. Leonie, die kent ze werkelijk allemaal, die piraten. Die is er echt maar opgeruid, letterlijk maar opgeruid.
1: Ja.
0: Mijn zorgen noemt dat altijd schutje muziek. Bij jou toen ze in Zwarte Meer, waar ze opgeruid is, ja, aan al die schuurtjes knetterden de piraten door de lucht.
1: Ja, bij ons niet.
0: Nee, bij ons ook niet.
1: Nee. Dus ik ken er ook eigenlijk bijna niks van. Dat vind ik ook helemaal niet erg.
0: Een enkeling ken ik ervan.
1: Ja,
0: maar Karel heeft wat mooi uit, zeg maar.
3: Ik heb eentje uitgekend. Kennen jullie Wim Liebers, Johnny Meijers, Theo Vissers en Freek Weijers?
1: Nu wel.
3: En kennen ze goed? Nee. Dat zijn namelijk de Sunstreams.
0: Kijk.
1: Ja.
3: En die hadden een aantal van die grote hits. En inderdaad, ik ben ook niet opgegroeid met piratenmuziek. Maar wel met deze.

0: streams aan de grens van de Duitse heuvelen. Nou, het is eigenlijk wel een triest verhaal, hoor. Maar ja, ja. Ja, niet mooier van maken dan lid van maken.
1: Nou ja, maar dat is bin...
2: Ja, geen mooier van maken als lid van maken. Ja, dat is wel waar is wel soms. Waar.
1: Ja. Ja, maar de beste piratenknijters, dat bin vaak wel hele trieste verhalen.
0: Ah, ja, ja. Zangeressen, de naam is ook eindeloos populair. Want het is allemaal snad en kwiel en verdriet. Ja,
1: ja. Ja, snad en kwiel dat, ja. Ja, nou ja, ik hoor meer van wat vrolijke muziek. Ja, ja. Maar wat vrolijker onder warm.
0: Aan het begin van dit zomerseizoen deden we een oproep aan mensen die zin, misschien wel eens zin hadden om een Hemeltje-uitzending bij te wonen. En gek genoeg, we door toen niet op reageert. Op iemand, hoor. Bert Scholten had al heel lang een keer aangegeven, Bert en Sleen, van ik wil wel graag een keer met naar Hemelslied. Nou, en we treffen elkaar geregeld, Bert en Sleen, binnen Winkel voor ook. En we kennen elkaar al zomaar ons hele leven, maar we hebben zelfs bij elkaar in de klas zitten.
1: Och, kijk eens aan.
0: Op een kleuterschool in elk geval.
1: Oh, wat een gezelligheid. Dat weet je niet meer.
2: Zou ik zeggen.
1: Geen... Mooi dat je er bent.
0: Op kleuterschool bij juffrouw Hofman hebben we bij elkaar in de klas zitten.
3: Juffrouw Hofman kan je me nog wel herinneren. Ja, maar dat ik bij jou in de klas zitten daar waren.
0: Ja, maar ik was een heel onopvallend jochie toen, jong. Ja, ja,
3: ik ben binnen dat zelfs her.
0: Ja. Ja, Bert, je bent in Sleen een heel bekende man. Zit bij van alles en nog wat. Waar ik me je vooral ook van herinner is van de geweldige playbackshows waar jij al die daar mee aan hebt. In de tent, in de feesttent, yep. Sleen. Hoeveel jaar heb je daar niet mee aan?
3: Van mij vergeet je waar.
0: Wat dan?
3: Waar ben ik begonnen dan?
0: Waar ben je begonnen?
3: Ja.
0: Nou, vertel.
3: Bij Zwols.
0: Ja, bij Zwols, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Het café Zwols, het bestaat helaas niet meer. Het pand is opbrand en ligt nog heel gezellig. Heel vies te wezen in Sleen, maar dat is weer een ander onderwerp.
1: Ja.
0: Maar daar ben je begonnen natuurlijk. Maar uiteindelijk op het grote podium in de feesttent in Sleen.
3: Om nog even terug te komen bij Zwols. Ik ben door begonnen met een nummer van toen, die film Grease.
0: Oh ja.
3: Een Grease Leiding, een nummer van John Travolta.
1: Ging
3: toen over een auto.
1: Ja. Nou, laat die toevallig ook op de lijst staan. Daar gaan we straks in draaien.
2: Oh, draaien
1: ik, zie, ja. Ik zie hem op de lijst staan. Ik had hem vanmorgen al in sport. Maar ja, hij is...
0: Ken je hem nou, Bert?
3: Nee, maar gaan we nou niet doen.
1: Dat is jammer.
2: Oh, dat was wel wat geweest dan.
1: Dat was wel leuk best, ja. Maar dan moet je de outfit er ook bij hebben. Ja, maar daarna komt het niet goed. Dan slag het op als stang op een varing.
3: Beter voor de stiefheur.
1: Dat is ook zo.
0: Ja. Maar goed, er was toen altijd heel veel mensen naar met. Ook wel buurtverenigingen, zo, die hadden een act instudeerd. Maar jij was er altijd heel erg serieus mee bezig. Ook met kleding en alles. Ook echt je goed erop voorbereiden. En je hebt ooit een keer de eerste prijs gewonnen, weet ik nog wel.
1: Oeh.
0: Ja.
3: Dan ben je niet op hoogte.
0: Of wel vaker?
3: Ik heb drie keer, man.
0: Drie keer gewonnen. Nou, één keer, ik ben niet bij al die eerste wedstrijden, maar ik weet van één keer in ieder geval dat je toen... Misschien was dat de eerste keer dat je won. Ik weet nog wel dat je toen ongelooflijk blij waren.
3: Ik heb een keer gewonnen met het nummer van Lee Towers.
0: Oh ja.
3: Okay. En de laatste keer dat ik won, dat was met John Denver. Toen die een dochter van Ouderbond, die deed met
0: Eline. Ja.
3: Die was met een vriendin, was zij achtergrondmuziek.
0: Oh ja.
3: Achtergrondkoortje, laat zo zeggen.
0: Ja, ja. Ook playback, denk ik.
3: Ja, dat was geweldig mooi.
0: Ja. En daar zitten 300-400 man in de zaal die natuurlijk hartstochtelijk aanmoedigt allemaal. Ah, dat is altijd prachtig mooi.
3: Dat was prachtig gezien.
0: Maar Bert, waar mensen jou ook van kunt kennen, zelfs Ellie, waar die is
1: al. Ook ken ik jou van.
0: Al ben je op bezoek geweest.
3: Ja.
0: Dat jij een hele fanatieke diamond painter bent.
1: En ja,
3: dat klopt.
0: En dat helpt niet over kleine dingetjes van 10 bij 10, maar dat helpt over grote werken. Hoe ben jij door zo begonnen met die hobby?
3: Nou, dat kwam zo. Toen had ik een schoonmaakster en die deed daar. En, ik zit hier al. Zitten kan ik ook wel. Nou, zeg zo. Zo zien we in de bestand van jou, hè?
0: Oh ja.
3: Zeg, doe maar. Ja, wist ik veel. Dus zij bestand in de van mij. Dat is dus...
0: Met geen nooit bestaan.
2: Ja, maar we willen het ook zien.
1: Ja, dat willen we ook zien.
0: Dat zien ook, ja.
1: Oh, je bent niet begonnen met een kleingie. Nee, dat was gelijk groter worden.
0: Ik vond dingen al zagen met plank. Zo.
4: Dit is de eerste.
1: Die was gelijk ook heel moeilijk.
0: Wil je dat zien?
2: Ja, we hebben een beeld. Ja.
4: Dat is de eerste die je gemaakt hebt.
0: Jo, maar wat warm, man.
1: Ja.
0: Hoeveel van die... Want dat met een hele kleine soort krallig is bij, hè?
4: Ja.
0: Kun je eens uitleggen hoe dat werkt dan? Want...
4: Nou...
0: Moet je bij de microfoon doen, maar...
1: Ja.
4: Er zit hieronder. Er zit een soort laag in met een soort lijm.
0: Ja.
4: En die steentjes die corresponderen zich met de kleur die doorraf stuurt.
0: O ja.
4: En toen moet je de steentjes opplakken. En die steentje ben 2 bij 2 millimeter.
0: Heel klein.
1: Ja, dat doe je met een pincetje, hè?
4: Nou, ik heb door een speciaal pennetje voor,
1: ja,
4: hè?
1: Ja.
0: Maar kerel, hoe lang ben je er niet meer aan om dan zo'n grote schilderij te maken?
4: Nou, die heb ik 4 maart.
0: Ja, dan, precies. Wat een tijd giet erin zitten.
4: Ja.
0: Verveelt dat nooit. En zeg, goh, ik strooit er wat roeweg op, maar dan ben ik wel gauw en kloor. Of maakt dat niet zo? Nee, hè?
1: Nee.
0: Of maakt dat niet bij jou? Nee, ik heb bij jou...
4: Nou, ik heb Walders daarvan... Goeie, daar ben je aan begonnen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
4: Maar goed, dan loop je erin bij weg en dan denk je later...
0: Ja, het is natuurlijk wel een mooi tijdverdrief bij. Je kunt lekker de kop erbij leeg maken. U is er niet zoveel bij nodig, denk ik.
4: Nou, dat zeg je wel, maar je moet er wel kijken van... stintje op de goede plek zijn. Maar ik heb hem wel eens aan dat die stintje op de verkeerde plek zijn. Dan denk ik van...
1: Het klopt iets niet in het geheel, ja.
0: Wat een heel raar ding natuurlijk.
2: En hoe moet je dat dan herstellen? Moet je dat er allemaal weer afbeuteren?
4: Ja.
2: Oei.
4: Daar zit één nadeel bij.
2: Oh.
0: Dat kiet niet meer aan.
4: Die lijm die is ontzettend sterk.
2: Sterk, ja.
4: Ik heb zo'n pincet erbij.
2: Ja.
4: En dat ik die steentjes eraf haal. En ik heb ook wel eens iets dat ik denk van... Oké.
0: Ja, maar dan kun je het wel weer herstellen, hè? Die lijm blijft wel gewoon zitten.
4: Ik heb van hier het probleem dat ik... En dacht ik iets van... Dat klopt dat niet. Had ik 50 steentjes, die waren verkeerd gegaan. Dan kun je 50 steentjes eraf halen.
1: Oh, jongen.
4: Nou, en dan heb je wel iets van...
1: Ik gooi hem in een prullenbak. Ik zou hem echt door de kamer smieten.
4: Nou, jij zet hem van in de prullenbak, Ellie. Maar ik heb 2 schilderingen weggehoord.
0: Dat toch, hè?
4: Ja, dat ik met een schier dat ik iets wil doen en denk ze... Oh, nee.
2: En hoe ver was je toen al? Was je bijna klaar of was je nog maar net begonnen?
4: Ik was over de helft. Dus ik kreeg alles weggehoord.
0: Daar waar ik van niks. Ja.
2: Maar ik zag ook een soort foto erbij. Die krijg je niet, die kun je niet bestellen. Want dat is een foto van iemand, toch? Zullen we die er eens bij pakken?
0: Nee, een zelfportret, of niet?
2: Ja.
1: Het is, ja.
2: Hoe maak je dat dan?
0: Ja.
2: Want dan komt de kunstenaar in beeld.
4: Dat voor een compliment. Dat zou ik je vertellen.
2: Dan moet je niet om lachen, Harm.
0: Ja, nee.
4: Ik was op een verjaardag toen ik... voor mij was het met mijn 60ste verjaardag. Gaan we een feestje bij de Holmploeg. Een kroeg in Erm. En mijn achterbuurvrouw, waar ik een hele goede band met heb.
2: Ja.
4: Die, maar ik wilde. Want dat is hier dus niet op te zien, maar ik wilde aan mijn linkerhand hul ik een pilsje van, want ik wil net gaan proosten. En. En mijn andere. Kennis.
2: Ja.
4: Die woont dus in Emmen, dat is een vrouw van mijn ex-hoofdstuur. En ik keek me, ja, en dat was DP. Ik keek naar DP. Ja, ze DP. Ze is goed. En dan de mensen keek me aan van... DP? Ze zei, ah, ze fucked up.
0: Waar is DP dan?
2: Die deed het dus ook?
4: Die deed het ook.
0: Oh, oké.
4: En zij heeft dus die foto zij dus opstuurd naar AliExpress.
2: Oh.
4: En... zodoende dat ik dus die een duimenpeling kreeg.
2: Oké. Okay.
0: Maar dan kreeg je hem terug als een soort bouwplaat. Maar...
4: Ja, bouwplaat.
0: Ja.
1: Ja.
2: Doe me een beetje denken aan Ravensburger.
0: Ja, ja, precies. Ja.
4: Ja.
0: Zoiets.
2: Kleuren op nummer of iets.
1: Ja, zoiets is het. Ja.
2: Lijkt dit een beetje.
1: Ja.
4: Een beetje mini-stack.
2: Ja, Unistek. Ja, dat kennen we ook nog, hè, van de jaren 70. Want wij kennen die...
1: Die dingen.
0: Maar je kunt dus ook gewoon een foto insturen bij, van een landschap of van jezelf. En dan... krijg je dat terug als bouwplaat. En dan kun je, maar moet die krallig iets er aan last bij komen? Of krijg je die dan ook al bij?
4: Je hebt alles compleet.
0: Oké. Okay.
4: Je hebt schilderij, die heb je erbij. Je hebt een soort bakje waar de steentjes in kunnen.
0: Ja.
4: Een pennig heb je erbij. En een soort, waar de pennig in bedoelen. Een soort hars is daar.
0: Ja. En dan hebben we die allerrest ook nog even zien. Die allergrootste die in... Die heeft ook nog mijn nek kloor,
4: maar die doe ik zo, hoor.
0: Nou?
4: Maar ik vind dit ook een van de mooiste.
0: Oh, ben je nog niet kloor? Oh, ja.
2: Oh, kijk.
1: Ja.
0: Verslinder is daar een heel bekende plaat in. Natuurlijk.
2: Op afstand is net een foto, hoor.
4: Ik heb een microfoon om.
1: Ja.
0: Het is het voormalige gemiddenhoes in Slien, waar we daar zitten. En je zult, het is wat Karel zegt, het is net een foto. Zo echt, hij
4: nou, kijk, van dichtbij
0: even de microfoon bij, anders kun je niet weten.
4: Van dichtbij is het misschien wel mooi.
2: Ja.
4: Maar van veraf is het wel mooi.
2: Ja, zeker. Hoe verder je afgaat, hoe meer
0: het... We zitten er meer dan 3 af hier, dus wat dat betreft is het mooi. Nou, en dan die hele grote, want die heb je ook vanmorgen in de grote duus bij mij achter in de auto legt. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig.
4: Deze is ongeveer bijna 5 maand.
0: 5 maand werk?
4: Bijna.
0: Oh.
2: Dat waren dure kunstwerkjes.
0: Ja, hij wordt per uur betaald, hè? Maar
2: qua uur. Ja.
4: Als je dit een per uur moet rekenen, Karel.
2: Onbetaalbaar.
4: Is onbetaalbaar.
2: Ja.
0: Nou, dan moet je
2: en sommige zijn ook uniek, dus nu. Kijk eens.
0: Is dit de mulve van Aalden, de bed?
4: Karel.
0: Of is dit
1: ik dacht Noord-Sleen, of niet?
0: Is dat onze eigen mul?
1: Oh, is jullie eigen mul?
0: Is dat open Sleen? Is dat die bos ervoor? Ik dacht even... Ja, zeker. Ik woon er zelf vlakbij.
1: Oh, kijk. Oh.
0: Ja,
2: ja, geweldig.
1: Heel mooi.
0: Ja, mooi, niet?
1: Ja, mooi.
2: Zullen wij eens even naar de Grease Lightning, jongens?
1: Zullen we dat eens even doen? Even herinneringen ophalen, Bert.
5: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's Grease Lightning.
6: Grease Lightning.

0: hem.
1: Hij de film moet zien. Ja, mooi hè. John Travolta. Hij de film moet zien, Bert. Wat dan?
2: Oh, meestal zo duizend keer.
0: Oh, jee, joh.
2: Ja, ik bedoel, elke keer als ik dit nummer denk ik van, ja.
1: Ja.
3: En krijg je dan ook de neiging om toch weer op een motorkap te springen?
2: Nee.
1: Nou, kun je,
2: ik kan dat niet. Die is best.
1: Okay. Ik moet beelden van de motorkap dat je dat niet doet, Bert.
2: Dank je, Harm.
0: Nou, misschien ook wel beter voor jezelf.
2: Ja,
1: dat ook. Ja. We waren aan het einde van het eerste uur, Ellie. En ja, we hadden opmaken voor het journaal en zo en reclame. En maar in het tweede uur gaan we een aflevering van het radiosketchje herhalen. Er is een brandalarm in het dorpshuis.
0: Oh.
1: Ja, ja.
0: Spannend.
1: Ja. Heel spannend.
0: Spannend.
1: Heel spannend. Hoe komt dat dan toch? Ja. Nou ja, dat zou je dan zo meteen willen weten.
3: Ja.
1: Nou ja, we zijn weer belrondes. En we hebben ook een spelletje, hè? Tientje of Tombola.
0: Zeker, zeker. Draaien en het rad.
1: Juist.
3: En een Duitse schuilplaat.
0: En een Duitse schuilplaat. Ja, ja, ja, oh, daar heeft hij heel veel zin in.
3: Ja, daar heb ik echt
0: zin in. Heb je wat leuks uitzocht?
1: Kun je
3: ik laat straks weten wat ik heb uitgezocht.
0: Helemaal goed.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau EP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Ik zie kleurrijke streken.
23: Ik zie mensen van alle tijden.
24: Ik zie deze stijl wel zitten.
25: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
26: Centraal Museum Utrecht.
27: Laat meer zien.
28: Radio Drenthe.
29: Hemeltiet.

0: Dat is altijd mooi, dat zegt Warelli. Love is in the air.
1: Ja, denkt u Sum? Sum toch kwam dit nummer van John Paul Young.
2: Ja, een knijter. 77, ja, wat een knijter van een nummer is dit.
1: Echt ongelooflijk.
0: Love is in the air. En nogal, dit is Nevergreen bijna.
1: Ja,
2: bijna.
1: Bijna, wel echt.
2: Veel groener vind ik ze niet.
0: Weet je wat,
1: dit was een hit in de winter. Ik vind het echt een zomerplaat.
2: Het is echt een zomerplaat. Het is een beetje Casey in the Sunshine Band plaat.
1: Dat, ja. Ja. Lekker, ja. Nou, goed begin van tweede uur. Helemaal tiet.
0: Dat lijkt me ook, Ellie. Een lekker vrolijk zomers begin van de tweede uur, waarin weer van alles en nog wat zit. Waarin wij weer een belronde hebben, denk ik wel weer. Er komt... is ook gelegen.
2: Schuilplaat, hè?
1: Oh, hij verheugt zich
0: er al. Nee, zeker. We hebben gehad Tientje of Tommola spullen. En onze aller Karel Post heeft de muziek samensteld wat betreft de Piratenknetter. Maar ook...
1: Ja.
0: Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een kop koffie inschenken.
2: Ja, negeer die maar. We gaan naar Dorpshoes
0: Genoegen. Is best een hoe er een weg in Dorpshoes Genoegen. Door giet de brandalarm af. Dus dat wordt heel spannend.

0: de lente zijn intrede dan had, kregen verscheiden vrijwilligers van Dorpshuis Ons Genoegen de kriebels. Vooral om wat in de tuinen te gaan doen. En om de lange winter maar zo gauw mogelijk te vergeten. Maar toen men woensdagmorgen eendrachtig de handen uit de mouwen steken wou, regende het. Zodat de stamtafel om 9 uur al gezellig vol zat. En om 10 uur nog. En dan passeerden allerlei gespreksonderwerpen de revue.
1: Hé, oom Cassie, hoe ligt? Heb je ook al eens wat schalderij op dan?
2: Ja, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Vertel eens, Cas, hoe is die teveur?
1: Ja, nou ja, noem het maar eens. Het laat maar gisteren.
3: Hij nogal geen krabberij aan de deur had.
1: Nee.
4: Ach, doe nou toch, Art. Cas is toch geen loopse hond?
2: Nou, maar best er aan zijn stukken aantrekkelijker op worden, hoor.
1: Is
2: Cas? Ja, ja, zeker. En met die nee tanden en met die hoor.
1: Ja.
2: Dat moet ik echt,
1: ja,
2: hoor, Cas.
1: Ja,
2: dat is
1: mooi, hè?
2: Ja,
4: en trui, vergis die nee goed ook niet. Oh,
1: nee, nee.
4: Geweldig, hoor.
2: Ja, zeker. Maar volgens mij is het nou wel weer een alle boksenmaan doen, of nee?
1: Ja, trui, maar daar zien we voor in het werk, hè? Alleen in het werk, hoor.
3: Nee, daar verzier je zeker geen vrouw in.
1: Nee, dat zou het niet.
5: En die waren ook goed scheten roken, hè, Cas?
1: Ja, ja, ja.
5: Nou, kun je bij de volle oven?
1: Oh, ja, stakman, zo, heel best. Ja, nee, ik heb nog geen sigaret weer aanraakt, nee.
4: Echt waar niet, Cas?
1: Nee, want nou ja, dat kun je net zo goed hebben gehad. Nee, ik heb op al jongens dag mijn les gehad. En daar nog niet weer, nee.
2: Nou, Cas, ja, moest ook niet weer beginnen, hoor.
1: Nee,
2: want mijn Jan, die het vroeger ook altijd rookt.
1: Mm.
2: En als ze mij smokken wil,
1: nou,
2: dan moest ze van mij eerst zijn tanden poetsen of pepermunten eten.
1: Zo wat.
2: Want die rookt ja net alsof een asbakje leef vreten heeft, zei ik tegen hem. Ja,
1: ja.
2: Ja, nee, Cas, dat vindt vrouw niet fijn, hoor.
1: Nee,
2: dat is niet fijn dat je de hals ruikt naar rook.
1: Nee, nooit.
5: En kerels vinden dat ook niet, vrouw Stangenberg.
1: Nee.
6: Wij nog koffie allemaal?
1: Nee, ik wil eerst nog even pissen. Maar door al die koffie die je al wel had, ik kom zo wel even weer.
3: Ik past je beet weer aan, denk mee.
1: Ja.
4: Nou, het zal mij nee doen, hoor, of het dat inderdaad volhoudt.
2: Ja.
6: Wat bedoel je, Mina?
4: Nou, dat het niet meer rookt.
2: Nou, waarom dacht je dat niet?
4: Oh, mijn neus vertelt mij soms toch wel wat aan.
2: Ja, hè?
5: Of zullen dan zo nou en dan toch stiekem nog een opsteken?
4: Ik denk het wel.
2: Is die dat er nog nooit op van, Otto?
3: Nee. Nou ja, ik loop wel geregeld in mijn achter de schuur. Maar ik weet niet beter of dat het door heeft die te pissen.
5: Nou, met deze regen giet er vast niet op hoe de staan roken.
6: Ja. Nou, en dit is hier een openbare ruimte en er moet nergens roken. En als dat wel doet,
3: dan giet de rookmelder af.
4: Nou, wat heb ik gezegd?
6: Het is binnen het toilet.
3: En door met de letter bij, zo hoog zit die rookmelder. Dus die krijgt ze ook maar zo niet uit.
2: Oh, maar zult het dan geen brandweer?
1: Oh, we gaan met maar zo zo'n ding te piepen. Maar gieter, hoe kreeg je dat ding weer uit te piepen? Dat bezeer.
6: Dat kwam maar zo.
3: Dat is een rookmelder, Cas.
1: Jawel.
3: Ja, of meen dat ding aangiet uit de wind wijnloos.
6: Oh, wacht maar. Ik pak keukentrabie wel in.
1: Ja, ik snap er niks van. Ik begin er maar zo te piepen.
4: Oh, nee, mijn jongie. Al je moe voor de gek, hè? Maar hoe is niet?
6: Nou, het drukt hier haast knaprokerig.
4: Doe
6: het
4: raam bij gauw los.
3: Ik had hem deur trekken moeten, Cas, mijn jong.
1: Deur trekken? Hoe bedoel je?
3: Peuken blijft driem op water. Kijk maar.
1: Oh. Betrapt, zeg maar. Betrapt, nou ja. Ik wou er wel geen af, maar ik kan ze langs niet laten.
6: Nee, dat dunkt mij. Verdikken mij nog aan toe.
1: Ja,
2: nou. Douwe man, even een rolletje pepermunt.

0: Diverse artiesten, dat is een. Heb je daar wel van herkend?
1: Ja, ik heb er zeker een paar van herkend. Ja,
2: ik had Birdie herkend.
1: Jij had, ja, Birdie was er inderdaad bij. Lux Niesing zat erbij, maar Greta Kleine.
0: Ja.
1: Betje Koops.
0: Ja, van Mooi Werk.
1: Van Mooi Werk. Ja. Nou, dan. Volgens mij ook nog. Ik weet haar naam niet meer. Een dame uit Salland. Maar ik kom even niet op hun naam.
2: Nee.
0: Maar het is alweer een poosje geleden.
1: 2007.
0: Ja, precies. Ja, nou, ja, we zijn 10 jaar geleden.
1: Ja, bijna 20 jaar geleden.
0: Ja. We hebben heleboel appjes al binnengekregen. Van mensen die denken van... Ach, ik heb nog wel even wat te vertellen... maar ik hoef niet zo nodig zelf op de radio.
1: Ja.
0: Dat kan op 0592-33-1188.
1: Maar mensen die gewoon bellen wil, dat kan natuurlijk,
0: ja,
1: ook,
0: natuurlijk.
1: Hè?
0: Dat kan ook. Dat kan zo meteen. Eerst ga jij even de appjes lezen... Ja. En dan daarna kunt je een stap in de bellers te woord.
1: Precies. Nou, vanmorgen om 7:30 was er al iemand wakker. En dat was Evelina en Roelof uit Musselknauw.
0: Ja, die ben al die vroeg...
1: Goedemorgen, ja. Lieve vrienden en vriendinnen. Wij wensen jullie allemaal een fijne en gezellige zaterdag. Een mooi weekend. Wees lief en zorgzaam en met respect voor elkaar. Nou, dat is een hele mooie om vandaag de dag mee te beginnen, dacht ik zo.
0: Ja.
1: Dan hebben we Klaas-Martin Wieringa, die ook gewoon alleen maar goedemorgen zegt. Ja. Nou, hartstikke goedemorgen, Klaas-Martin.
0: Is ook altijd heel vroeg.
1: Ja, en er is iemand die heeft goed opgelet, want er is een mooi zwart beeld van M. Dat klopt, maar dat probleem is intussen opgelost, heb ik begrepen.
0: We hebben hem al een paar keer zien. Nou,
1: ja, het is opgelost. Ja. Goedemorgen, lieve mensen van Hemeltiet. Ik wil heel graag zeggen dat ik bij de Trekkertocht West ben en vond het heel erg leuk. Ik heb ook gevolgd. Mensen hebben het leuk gedaan, zegt deze persoon. Nee, dat was Agnes Gesina, Geertruida, Ruud Dekker, Ruud Aalsen. Ze wil graag dat we het Trektochtlied van Harm en Roelof gaan draaien. Ik denk dat we dat deze keer in. Niet doet.
0: Nee, dat liep een goed idee. Ja.
1: Die willen we vast wel een volgende keer draaien. Maar dat is zo'n ongeschreven regel. Maar het is voor jou heel ongemakkelijk, ja, als je Harm en Roelof gaat draaien, ja, in de eigen uitzending.
0: De mensen kunnen op de website van RTV Drenthe een compilatie vinden van alle gesprekken die we de afgelopen weken gehad hebben. Dus als je dat even opzoekt, ik ben nieuwsgierig, wat is er dan allemaal gebeurd bij die Trekkertocht? Even de website van RTV Drenthe opzoeken en hoe ze aller Robert Oosting heeft door een mooie compilatie van maakt.
1: Met zeer veel dank aan Robert, hartstikke mooi.
0: En we zien ook het Trekkertochtlied van ondergetekende Roelof in verband.
1: Kijk eens aan.
0: Waarvan acte?
1: Een appie van Albert Veldhuis. Die wil graag zijn zwager Bert Boer uit Westerbork feliciteren. Die wordt morgen 70 jaar. Hij wenst hem een geweldige verjaardag en nog vele jaren. Veel plezier en graag tot morgen, Tineke en Albert Veldhuis uit Assen. Dan pa en ma Koel uit Zwarte Meer. Die wil graag hun schoonzoon Danny feliciteren, die vandaag jarig is. Dan hier een appje van... Oké, even kijken. Geen douwen, tuurlijk. Keuzes. Zonder transport staat alles stil. Mooie en vele voorbeelden van transport binnen dit weekend te zien op de TTIP-baan. Zeker het Truckstar Festival. Toch eerst maar in Hemmond te 12 uur. Ook belangrijk, een schoon huis gecombineerd met gezelligheid op radio en tv. Wat wil de mens nog meer? Nou, nee, veel meer hoeft niet. Geen douwen.
0: Ik kwam Geen douwen tegen. Die was ons in de muur reden van de week in Maanting.
1: Ja.
0: En heeft gezellig in Meroes Proef.
1: Ja. Nou, dat is, hij vindt het altijd hartstikke leuk.
0: Ja, mij ook.
1: Tina Gozinks, die wil Geert Benjamins feliciteren. Die is 30 juli jarig. En Nathalie Benjamins, die 2 augustus jarig is. Hier is iemand en dat is Henny. En die wil graag dat de Trekkertocht volgend jaar weer komt. Nou, wie weet. Mailt hij naar de eindredactie.
0: Ik wil niet dat jij daar nog eens een week erin moet. Jij had boerendochter.
1: Liekt mij hartstikke mooi.
0: Dat voor elkaar.
1: Nou, hoe is King misschien wel volgend jaar. Wel een extra weekje erbij.
0: Dat
1: lijkt mij hartstikke leuk.
0: Nou,
1: moet ik eerst nog even trekken leren erin. Maar ik heb begrepen dat Robert ook nog nooit op een trekker zit. Wel eens op een trekker zitten, maar echt rieden op een trekker, dat heb
0: Robert, die redde alle Harley Davidson, dat was ongeveer hetzelfde. En die gebruikte nog meer euro dan die trekker.
2: Ongeveer hetzelfde.
1: Ruud Schippers, die wil nog geen zijn mam feliciteren, want die is maandagjarig en hij wil ook zijn broer feliciteren. Die is nou op het truckstap, maar is dunnerjarig. Nou, wat een appies, jongens, hè? Echt ongelooflijk. Goedemorgen in de studio. Ik wil graag een paar felicitaties doorgeven. 21 juli is mijn vriend Bert Dekker 70 geworden. Gisteren 24 juli mijn schoonzus Annie. Die is 76 jaar. En vandaag kleinzoon Sam. En die is 11 jaar geworden. En dat ben de felicitatie van Toby Prins. Anita wil graag een zomerhit huren. Nou, dat hebben we volgens mij ook wel al gedaan. Dus... Nou, waren er nog misschien nog niet helemaal, helemaal genoeg. Er was iemand die zei van... Ja, die Oesdorpshuis, dat is een herhaling.
0: Ja, dat is ook
1: ja,
0: zo.
1: Ja, dat klopt. Die is van vorig jaar.
0: We zijn te...
1: ook dat is weer duidelijk.
0: Ja, dit is de zomer alleen maar een herhaling. We maken vanaf september weer neden.
1: Dus kijk, helemaal goed. Ruud Schippers is gisteren 12 jaar geworden... en zijn broer Theo is aanstaande donderdag jarig. Die wordt 16. Ze worden gefeliciteerd door Eva en de papa en mama... En Irene, die... Ja, Irene die heeft ook een appje gestuurd. Die was er vandaag ook al mooi op tijd bij. Die zegt dat iets een mooi dorp is. Maar ik weet even niet waar ze het over hebt. Alhoewel, ze heeft ergens heerlijke Hollandse pot eten. De Scheepstraschool en Henny Lutjes.
0: Dan hebben we het in Roden.
1: Ik denk dat het Roden is.
0: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook een mooi dorp.
1: Dat is absoluut een mooi dorp. Heel gezellig ook.
0: Nou.
1: Zeker, zeker. Met al die terrasjes daar.
0: Ah, mooi man.
1: Oeh. Nou, zeker met de zomerdag. Bent er nog meer dorp waar we reclame voor kunnen maken?
0: Ja. Nou, ik zou je vertellen, als je daar zo'n week rondrijdt, er bent zoveel echt mooie plekken en mooie dorpen in Drenthe. Dat is echt fantastisch.
1: Ik had één puntje van kritiek, want we zijn eigenlijk niet in Noord-Drenthe West. We zijn niet in de buurt van Norg van Roden en... Dat,
0: ja, dat vind ik ook heel erg jammer.
1: Dat is
0: gemiste kaas.
1: Nog een gemiste kaas. Nou, voor herhaling vatbaar en dan...
2: Nou, dan moet er dus een week bij.
1: Dan moet er een week bij. Ja, dat klopt.
2: Dat is de conclusie.
0: Ja, ja, we kunnen niet drie weken heel Drenthe doen.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
0: Het mooiste stuk van Drenthe vergeten. Oh, we hebben het niet vergeten, maar het is niet aan de beurt komen.
1: Nee.
0: Maar dan stel ik voor dat als we het weer doen, volgend jaar dat door begon.
1: Ja, dat is ook een goed idee.
0: Oh.
1: Ja. Roden, Norg, Zuid-Loorn.
0: Ah, man.
1: Mijn
0: geboortestreek.
1: Ja, zonde. Ja. Goed. En bindt er telefoontjes? Bindt er belletjes?
2: Nee, nog niet, maar oproepjes welkom.
1: Kijk, mensen die niemand nog te feliciteren hebben... die kunnen nou bellen. 33 11 88. En door Veuraan moet nog 0592.
0: Ja, dat was wel makkelijk.
3: Right, like. City gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of

0: Elvis Presley, altijd goed. Viva Las Vegas was dit.
1: Zullen we dan wel geld verknooien, hè, in Las Vegas, of niet?
0: nou, hij heeft...
1: Ja, geld genoeg.
0: Dat zou best kunnen, maar met deze Las Vegas niet, want door hebben we de film, hoofdrol in de film speelt.
1: Oeh, ja.
0: Dus daar hebben we geld aan verdiend.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Tenminste, ga ik vanuit.
1: Ja. We hebben een oproep dan voor de belronde en daar heeft weer gelukkig weer een koppel mensen op gereageerd. En wel is onze eerste beller. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, u spreekt met Anneke Boomsma.
1: Dag Anneke, goedemorgen.
2: Ik wil graag vanaf deze kant mijn moeder even feliciteren. Die wordt maandag 100 jaar.
1: Ah, wat mooi.
3: 100?
1: 100
2: jaar. Ja.
1: Zo. Wow. Hoe heet je moeder, Anneke?
2: Maria Boomsma.
1: Maria Boomsma. En waar woont Maria?
2: Hier in Assen.
1: In Assen.
2: Ja.
1: Wat 100 jaar.
2: 100 jaar.
1: Oh, en
2: ja.
1: In 1926 geboren.
2: Ja, klopt. Oh. Ja, ze vindt het allemaal wel heel spannend. Want ze zegt, de burgemeester komt. En nou, dat vindt ze heel spannend.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En hoe is ze er overigens aan toe dan, Anneke?
2: Heel goed.
1: Ja, hè?
2: Ze woont nog in haar eigen huis.
1: Ach.
2: En maar alleen ze kookt niet meer.
1: Nee.
2: Dat doen mijn zusjes voor haar. Maar voor de rest, ja hoor. Mevrouw wil elke dag nog wel even naar de winkel. En even stad in. Ik vind het geweldig. Klein tien zitten. Helemaal geweldig.
1: Wat heeft zo'n vrouw al boel met maakt? En wat is er in de wereld aan het gebeuren in 100 jaar tijd?
0: Zeker.
2: Ja, 12 kinderen gehad.
0: Oh joh.
1: 12 kinderen gehad.
2: Ja.
1: Och. En dat al 100 jaar worden.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja, dat is knap. Ja, dat is
0: een kinderhal te jong, toch?
1: Ja, ze
2: is allemaal nog de baas, hoor.
1: Ja, maar
0: echt waar?
2: Ja, zeker. Maar het is wel een schatje.
0: Nou. Een topig ding.
1: Een topig ding, dat is een mooie uitdrukking.
0: Mooi, hè?
1: Ja, dat is een mooie uitdrukking. Nou, Anneke, van harte gefeliciteerd met de verjaardag van je moeder alvast. En ik hoop dat je er een onvergetelijke mooie dag van maakt.
2: Gaan we zeker doen.
1: En dat de burgemeester komt, dat voor zich echt niet... u zegt dit ding op te zien.
2: Dat ken je niet van vroeger, hè? Een burgemeester,
1: dat... Dat was wel heel bijzonder. Nou ja, hartstikke mooi.
2: Oké, dank u wel.
1: Jij bedankt voor het telefoontje.
2: Graag gedaan.
1: Nou, ik vind dat altijd indrukwekkend, mensen die 100 jaar worden.
0: Ja, geweldig.
1: Ik wil dat graag en misschien lukt dat niet, maar ja, zij wel.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Maria, we gaan naar de volgende beller. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jannie Hiemstra uit Hogeveen.
0: Goedemorgen.
4: Ik heb niet zozeer felicitaties, maar ik wil graag een opmerking maken. Die meneer met die paintingschilderijen, die is er nog, zie ik.
1: Ja.
4: En dat vind ik nou zo jammer, die heeft zulke mooie schilderijen gemaakt, maar daar hebben jullie niks van laten zien.
0: Jawel hoor, zeker wel.
4: Ik heb er niks van gezien.
1: Oh, Ben, hou er nog eens omhoog.
0: We hebben ze allemaal laten zien.
1: Ziet er nog iets mooi uit, dan kan Jannie dat eens in bekijken.
4: Ben ik nou helemaal, zit ik er helemaal mis met daar?
0: Ja, dat zit je wel.
4: Die laatste was die toren met een zang, hè? Die kleine glimp. En ik zag hem niet helemaal.
1: Nou, let eens op. Hier hebben we
0: de mul.
1: Ik zal ik me even stilhouden. Maar als dan, Ben, moet je ook even wat zeggen? Want...
5: Ja, mevrouw, deze heb ik net ook laten zien. Maar ja, als u ze weer wilt zien, dat kan.
4: Ja.
5: Dus, en dit is een van de vier die ik dus bij me heb.
4: Ja, doe maar niet zoveel moeite. Ja, doe maar niet zoveel moeite, maar ik vind het zo fantastisch. Wat die meneer, ja, schitterend.
1: Mooi,
4: daar is die toon. Ja, nou, die zag ik met een heel kleine glimp. Ik vind hem prachtig.
1: Ja, het is echt net foto's, zo scherp en zo mooi.
4: Geweldig, mooi, schitterend. En wat een geduld moet je ervoor hebben. Geweldig.
0: Nou, dat vind ik ook allemaal wel, ja.
4: De maker, ik wens hem heel veel succes met zijn werk. En succes. Ja. Ook met jullie programma. Ik kijk alle zaterdagmorgens.
1: Ja, dat wordt leuk dat je dat vertelt.
4: Ik mis nooit. Ik vind het geweldig.
1: En onze diamond printer, het Bert Scholte, Bert die zit hier te glunden van trots.
4: Ja.
1: Vanwege dit woord.
0: Misschien wel een grappig moeite lengen, Jannie. Weet je wat het punt is?
4: Nou?
0: Die camera, die werkt op je stem. Dus als ik begin te praten, dan staat de camera naar mij gericht. Geet Harm praten, dan staat de camera naar Harm gericht.
1: Ja.
4: Oh.
0: Bert heeft wel laten zien, maar natuurlijk niet zo heel veel praat. Wat minder praat. En dan, dan kan het weer dat je oes in beeld ziet, terwijl...
6: Bart ja, we hebben het wel gezien, hoor. Ik heb,
0: maar hij was wel in beeld, hoor. Ja.
4: Zo, Zanne. Ja. Mag ik nog één felicitatie, toch? De
0: onheer
4: is uit Hogeveen. Die wordt 90 jaar. Dan gaan we morgen op bezoek. Dat is een hele goede kennis van mij. En dat is Hilly Lugies uit Hogeveen.
1: Nou.
4: En die wordt 90. Nou.
1: Zo.
0: Nog zo'n oude krasse knar, zeg maar.
4: Geweldig, geweldig vrouw. Heel kwiek, echt fantastisch.
0: Ah, dat is mooi. Nou, hey, dankjewel voor het bellen.
4: Met jullie programma en dankjewel voor de mooie uitzendingen.
0: Oké, okay, dank je. Goed weekend.
4: Ja, dankjewel, insgelijks. Doeg.
1: Wat leuk om dat toch zo eens te horen, hè? Ja. Van een lusteraar.
0: Hebben we nog meer bellen, Karel?
6: Zeker.

0: toen ik dus al aan de telefoon. Ik denk, ja, ik wil toch mijn zuster in feliciteren. Ze woont in de Kloosterstede in Hoogeveen.
1: Oh ja.
0: Dus.
1: Is zij een oudere zuster, Renze?
0: Mijn oudste zuster, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke dus, mooi.
0: Ik ben zelf 10 jaar jonger, dus nou ja, goed.
1: Ja, dan ben ik 80.
0: Ik hoop ook
1: 90
0: te worden.
1: Nou, daar doe je vast je best voor.
0: Alsjeblieft,
1: ademhalen. Dat is het allerbelangrijkste. Eten en drinken en ademhalen. Renze, ja, dankjewel. En veel plezier met de verjaardag van je zuster.
0: Goeie uitzending verder.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
2: We gaan naar de volgende. Goedemorgen, Radio Drenthe.
3: Goedemorgen, met Margot van Altena.
2: Goedemorgen, Margot.
3: Goeie. Ik wil mijn man even feliciteren. Die wordt aanstaande donderdag 80 jaar. En hij is 53 jaar terug voor de liefde naar Drenthe gekomen, vanuit Soest.
1: Ah,
3: nou,
1: dat is een mooi verhaal.
3: Mooi toch?
2: Ja.
3: En hij is, hij praat geen Drenthe, maar hij is wel gek op Drenthe.
4: Hij geeft naar
3: Drenthe programma's en zo, en hij luistert vaak naar Radio Drenthe. Dus ik vond het wel leuk om hem te feliciteren.
2: Nou, hartstikke goed. Ook namens Oes gefeliciteerd. Dat was 80, 90 en 100 jaar.
1: Ja.
2: Ze worden oud deze maand.
3: Ja, hè?
2: Ja, hartstikke goed.
3: Oké.
2: Feliciteer hem daarin en veel plezier. Fijne dag.
3: Dankjewel.
2: Jo, doei.
1: Zo kun je dus toch van Drenthe al, ook al spreek ik het zelf niet. Dat is toch wel mooi.
2: Ja.
1: En heb ik mijn Frans. Ik ken maar 3, 4 woorden Frans, maar ik vind het wel mooi om het te horen.
4: Oui, oui.
1: Van
2: Wita. Ja, het is een prachtige taal, prachtige taal om te horen. Vind ik ook.
1: Ja. Nog meer bellen, Karel?
4: Ja.
1: Nog één?
4: Jazeker.
1: Nou, dan pak ik voor die nog even. Radio Drenthe, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Grietje Overingen.
1: Dag, Grietje.
5: Mijn zus is morgen jarig, die wordt 65, nou. Dus dat is nog niet zo oud.
1: Nee, als 65 ben je nog helemaal niet oud. Nee, dan ben ik helemaal meteen zo, Grietje.
5: Oké. Nee, ze is morgen jarig, dus in verband met de verbouwing van haar huis viert ze pas in oktober of zo. Dus, maar ze is morgen jarig, dus ik wil hem feliciteren.
1: En wel is je zus?
5: Albertje Huizing Oosting.
1: Goed zo. Daar wilden we nog geen in weten.
5: In Wister.
1: Nou, dan ben we wel op de hoogte.
5: Oké.
1: Okay, Grietje, je was de laatste belder van deze ronde. En we gaan voor al die jorgen iets heel moois draaien, Karel. En
6: jetzt is het tijd voor die Deutsche Schallplatte der Woche.
1: Jawohl, meine lieve dames en heren. Onze Karel had etwas ausgesucht.
4: Ja, ja.
1: Ja.
4: Kennen Sie, nou moet ik even goed kijken, Gerhard Höllerich?
1: Gerhard Höllerich, die
4: Gerhard
1: kennen
4: we
1: niet. Aber ja. Wir kennen wohl die Namen. Ja, het is een naam.
4: Oh, Roy Black.
1: Yes.
4: En weet je hoe hij aan zijn naam kwam?
1: Nee, jong.
2: Zwaard Hoor?
4: Zwaard Hoor. Ja, ja hoor.
1: En door met Roy Black, maar makkelijk.
2: Wat zeg je?
1: Hoe simpel is het?
2: Ja. Ja. Nee, dat was een schot in het wild, maar...
1: ja.
4: Hij is al even niet meer onder ons, helaas. Hij is vrij jong overleden, in 1991 al. Dat is heel vroeg.
2: Ja.
1: Ja, dus niemand is zo oud, maar hij is in 43 geboren.
4: Ja,
1: deze klopt. Hier nou toevallig.
4: Ja,
1: klopt. Daarom was ik toch, hè.
4: Maar we draaien toch een zomerse plaat.
1: Ja.
4: Schön is dezelfde werd.
1: Ah, ja,
2: met Anita, of niet?
4: Met Anita.
1: Ja.

0: Schön ist es auf der Welt zu sein. Roy Black en Anita die zingen het. Ik vind het een leuke Duitse sjaalplaat.
1: Dat vond ik ook, zeker.
2: Ja, lekker.
0: Ja, we gaan het spel spelen naar die Tientje of Tombola. En de hele week is er ook al gebeurd. We hebben vaak wachten met een reportage dat het spelletje gespeeld was.
2: Ja. Nou, dat is natuurlijk de hele zomer maak ik kaas op hartstikke mooie prijzen. Volgens mij iets van een, zit er nog een helikoptervlucht
0: ja,
2: van, in.
0: Ik dacht dat die er al in zat, ja.
2: Ja, pen zie ik en ik zie trommelies en ik zie bidons. En, nou, van allerlei mooie prijzen zit erin. Wij hebben zometeen een vraag voor je. En als jij de goede vraag, of het goede antwoord hebt, dan moet je kiezen. Of een tientje, kan gewoon
0: morgen
2: nog overmaakt worden op je bankrekening. Of je kiest de tombola en dan gooien we er een muntje in. En dan, ja, daar heb je niet zoveel, heel veel hij door met van doen. Ik weet ook niet welke
0: nee, ik weet het ook niet. De kans is natuurlijk wel dat je in ieder geval de prulding wint.
2: Een sleutelhanger of zo.
0: Ja, wat nog geen euro weer is. Nee, misschien ben je er een tien die nemen kunt.
2: Ja, dat is zo.
0: Je kunt ook een dikkere prijs winnen.
2: Dan mogen ze allemaal lekker zelf winnen. Ja. Degene die antwoord werd op de volgende vraag, die mag ons nou gaan bellen. In mei werd er een heus WK organiseerd in Drenthe. En in welke sport was dat? Uit antwoord denkt te weten, kun je bellen naar 0592-33.
1: Nog één keer de vraag.
2: In mei was er een WK in Drenthe.
0: Ja.
2: In welke sport was dat? Uit wit. Ik bel 0592-33-11-88. Wij luisteren naar Womack en Womack. Teardrops.

0: Ja, wat mag ik denk, of, ik ben zo bang dat ik dingen verkeerd uitspreek. Het zou niet de eerste keer wezen, namelijk.
1: Nou, dat kan gebeuren, maar dan hebben we altijd nog Karel, hè?
0: Ja, toch
2: ja, we ondersteunen en we juichen toe.
0: Ja, maar als ik er al verkeerd door heb, dan ben ik aan de beurt. Dus neem maar mooi geleerd in mijn vriendin. Wommek en Wommek, ja, goed zo. Tientje op tombola. Ja, en we hadden niet zo'n hele moeilijke vraag, volgens mij, maar alle vaste Hamilton-lusteraars die... die heb dat al een paar keer gehoord. Maar de vraag was welk wereldkampioenschap, heus wereldkampioenschap, werd er een paar maanden geleden organiseerd in Drenthe. Nou, daar hebben we veel belt. En we hebben een willekeurige bel dat eruit pikt. Wel hebben we aan de lijn. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Aard met Jacob Winters.
0: Jacob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jacob Winters, hè?
3: Ja, Winters.
0: Jacob, jij hoorde de vraag en toen dacht je onmiddellijk wat het antwoord was.
3: Ja. Het is het wereldkampioenschap in Sjoele.
0: Ja, dat klopt. Is in Zwarte Meer en Klasineveen is dat georganiseerd. Ja. Sjoele, net de Brikkenmikkers, heeft dat georganiseerd. Op Klasineveen.
1: Ja, we hebben ze hier een keer in de studio gehad. Ja, ik heb echt verschrikkelijk om lachen. De Brikkenmikkers vind ik echt een fantastische naam.
0: Ja, mooi.
2: Hoe bedenk je
1: het? Hoe bedenk je? Ja, dit is net als de Roppers voor een touwtrekvereniging. Ja. Ja, dat vind ik fantastisch. Mensen die zo creatief zijn, ja, daar hou ik van.
0: Maar je hebt wel, het is, onderschat dat niet. Het is een heus WK met alles erop en eraan. Er is allemaal super voorbereid. Ja. We hebben het ook live hoedsen bij RTV Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Zo vaak wordt er geen wereldkampioenschap georganiseerd. Dus ja, prachtig mooi. Jacob, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Je hebt het antwoord goed. En ja, het spel heet tientje of tombola. Dan kun je kiezen. Of je maakt je een tientje over. Of je neemt de gok om de tombola te gebruiken.
3: Doe de tombola maar.
0: Ja, daar zijn we al op.
2: Oh, ja. Ellie is er al nu klaar voor.
0: Ellie die verheugt zich al uur lang dat de ballengeel dat ding draait mag.
1: Ja, we hebben ook hartstikke mooie prijzen. Hier is een zonnebril, een cap, een bidon, een cookiestrommel, een cd. Nou, een hoe heet zo'n ding?
0: Een haspel,
1: een mooie bal. Nou, van allerlei mooie prijzen.
0: Ja, en van met je de helikoptervlucht er ook nog in. Als je daar nog wint, Jacob, ga je daar ook vliegen of niet?
3: Ja,
0: 100%. Oh, kijk eens
1: nou. Ik weet niet zeker of er nog in zit, maar we komen er vanzelf achter als hem eruit trekt.
0: Nou, Ellie, die hoort het muntje erin.
1: Zak hem erin doen, Jacob?
3: Ja, doe maar.
1: Goed zo. Komt-ie, ja?
0: Ja, en wat er draait.
1: En dan gaan we.
2: Oeh.
0: En er rolt een balletje, die komt
1: ja, door. Ja, het is een balletje met blauw en oranje.
0: En we moeten er ook hier door het kleppie.
1: Waar is het kleppie? Hier is het kleppie. Aan deze kant blauw en oranje.
0: Ratatatata.
1: Wat is het?
0: Laat er nog maar wat in zitten. Er zit een briefje in. En wat staat erop? Kijk. Is de leesbril er nog niet bij op de Melly, begrijp ik?
2: Nee.
1: Ga je graag naar de film, Jacob?
3: Nou, nee, gaan we niet zo vaak heen.
1: Nou, misschien wordt dat nou tijd om dat eens te doen, want je hebt een bioscoopbonden.
3: Oké.
0: Nou.
3: Dankjewel.
0: Die bent meer weer dan een 10 jaar.
1: Ja, zeker.
2: Zeker.
1: Zeker. Van harte gefeliciteerd, Jacob. En als je adres hem achterlaat, dan sturen we de bonden naar je op.
3: Dankjewel.
1: Krijg je volgende week bericht van ons.
3: Oké.
1: Hey, dankjewel hè. Fijn weekend.
3: Ja, yes.

0: René Vroeger was dit met Are You Ready for Loving Me? En daarvoor hoorden wij hoe Jacob
1: Witters.
0: Jacob Witters een twee bioscoopbon bonweer in tientje of tombola.
1: Ja, en ik denk dat dat bioscoopbon met Ellie dat je zelf kiezen mag,
0: dat
1: veel
0: maar dat mag ik ook wel hopen.
1: Dat
0: ja.
1: Niet twee bonnen voor Sneeuwwitje kres wordt. Was Karel net suggereerde en hij door iemand niet aan wil.
2: Het was niet een heel populaire film, had ik gezien.
1: Nee, ja?
2: Het was een nieuwe Disney-film en die was niet populair.
1: Oh.
2: Daar hebben ze miljoenen op verloren.
1: Oeh. Of Sneeuwwitje?
2: Ja, Sneeuwwitje. Nieuwe Sneeuwwitje.
0: Was dat een nieuwe film?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel een beetje...
1: Dat mensen dan zoveel geld kosten, hè?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, ga je naar de bioscoop, dan is ook niet echt goedkoop, kan ik verzekeren.
1: Toch, Ellie, is het wel, als je een mooie film echt goed wilt zien, moet je
0: naar de bioscoop.
1: Ja, dan heb je gewoon de hele beleving. Dat
0: absoluut.
1: We hebben toevallig een keer, een paar jaar geleden, we liepen naar Amsterdam mee en ik, en onze Willemien wonen er toen nog. En wat zullen we doen, s'avonds? We hadden hem happy eten. Oh, misschien is het op het Leidseplein, achter, eindje verder als het Leidseplein, een klein bioscoopje was los, A Star Is Born.
0: Och, joh.
1: We waren nog korten. Oh, geweldig.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja, ja, ja. Met Lady Gaga was.
1: Lady Gaga,
0: en Bradley Cooper.
1: We hadden de film nog niet zien. En dat is natuurlijk fantastisch.
0: En we zijn zo verdrietig. Zo verdrietig. Nee, ja, dat is echt snor en kwiel. Ja, dat is echt snor en kwiel.
1: Maar wel een mooie film. Ja, echt heerlijk. Dat is echt een tip. Als je een film mooi wilt zien, moet je in beginnen in de bioscoop.
0: Is weer helemaal waar.
1: We zijn wel weer zowat aan het einde van ons tweede uur. Hamilton. Misschien is het wel leuk, Ellie, om alvast eens even de vraag. Want we hebben toch altijd een Hamilton-vraag. Moet ik even kijken waarom het staat. En dat ging dus een keer over mieren.
0: Michemos.
1: Pismiegers.
0: Pismiegers.
1: Daar binnen drijven ze allemaal mooie mieren voor. En een mier is natuurlijk een enorm belangrijk dier in het hele ecosysteem, in de bos en in de natuur. Maar er zijn ook wel plekken in hoes waar je ze liever niet hebt.
0: Nou, in hoes wil je ze zeker niet hebben.
1: Nee, maar ja,
0: te veel omhoes vind ik ook niet zo fijn.
1: We hebben net iemand een terras aanlegd en je wilt niet weten hoe snel af de mieren er weer bij.
0: Och man, hol op.
1: En we proberen ze wel een beetje te verdrieven, maar ik heb zelf meer klaar vergif. Dat doe ik niet. Maar ja, hoe dan wel? Als je er nog tips voor hebt, hoe kunnen we in hoes of direct een hoes de mieren verdrieven? We snappen nogmaals ook wel dat het hele belangrijke dieren bent in de natuur. En in de natuur moet je er verder ook niks aan doen. Maar in en om hoes is misschien wel handig als je een middel die hebt om ze te verdrieven. Wat kun je door nog ding doen? Misschien heb je wel een hoesalt middel of een heel simpel ding waarvan we zeggen, goh, dat door niet eerder op komen bent. Geef ons daar in deur. Kunnen deur appen? Mocht er straks nog een keer
2: app is handig, denk ik.
1: App is makkelijk.
2: Ja, dat is verder weg het makkelijkst.
0: En we behandelen dit straks in daaduur, helemaal niet.
1: Ja, 0592-3388, daar kun je naartoe appen. En we zijn beneden naar je berichtjes. Nou, tot zover ons tweede uur, Hamilton. We maken een plek voor de reclame en voor het nieuws. En om goed 11 uur, dan wil er voor het lesuur die Hamilton van vandaag.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
12: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
13: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
12: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Radio Drenthe.
25: Hemeltiet.

0: En dit uur van Hamilton. We beginnen met Tavares. Heaven must be missing an angel.
1: Ja, we dit net in mijn oproep hier, hoe hij van mierhommels, van mieren afkomt, waar hij last van hebt.
0: En toen kwamen we in een nostalgisch praatje terecht.
1: Ja, ik kreeg zelfs over Truus de Mier. Ken je Truus de Mier nog, op de Fabeltjeskrant?
0: Juffrouw
1: Mier. Juffrouw Mier, we hadden drak. Hij noemde van Hamilton, die was altijd aan Hamilton.
0: Altijd, ja.
1: Truus de Mier en juffrouw Ooievaar.
0: Ja, en dan hebben we onze Karel, die weer
1: allerlei
0: mensen. Borden Wolf, ja. En we hadden Loebiekes.
2: Hatsikidee.
1: En dan Willem Bever.
3: Ja.
1: Ja, mooie type. Hup, daar is wel met een waterpomp. Nou, dat was een hit, is dat nou weer?
0: Ja, dat was een hit. Ja. Dat was een carnavalshit, denk ik.
3: Dat was een carnavalskraker.
0: Ja.
1: Als je maar klikt, ja, prachtig.
0: Nou, ja, de neemtong of de combinatie, denk ik.
1: Ja, maar er zijn wel mooie tips binnenkomen. Allemaal dingen hoor. Ik heb nog nooit van heur. Ik vind het mooiste vind ik eigenlijk. Dan moet je zelf een riesen bakmeel voeren.
3: Ja.
1: En dan eten ze dan op en dan ontploffen ze.
0: Ja, volgens mij is dat met baking soda ook het geval.
1: Hier,
0: er wordt hier ook al gezegd. Poedersuiker meng met baking soda en dan strooien.
1: Gooi dat die pismiekers door instinct. en daarop vreet.
0: Roelie Taal die zegt volgens mij werkt het. Nou, dan moet je maar eens proberen.
1: Baking soda met suiker?
0: Met suiker.
1: Maar zelf voor iets een bakmeel is volgens mij makkelijker. Maar
3: ja, dat is makkelijker.
1: Ik heb er dan ook direct beeld bij. Dat is zo'n mier die in één keer... op elkaar ploft.
0: Nou, ik weet niet, Harm. Dat geeft vast geen... Je huis staat daar niet op in starten of zo.
1: Nee, nou ja, in huis vallen, ja, dat is ook wel iets hard. Maar we hebben ze vooral de tegels. En we hebben er allemaal net naar aanlegd. En dan komt dat mooie... Dat breken samen weer omhoog. En ik verdek ben je dat allemaal net inveegd.
0: Ja.
1: Rekt de pindjes.
0: Ja. Ja.
1: En we houden mee. En koperen munt?
3: Ja, dat heb ik een keer geprobeerd.
1: Nou
3: die mieren dachten, hey, een koperen munt, ik loop er overheen. Ja. Niks aan de hand.
1: Ja.
3: Die koperen munt deed helemaal niks.
0: Volgens mij heeft het te maken met, zij gaat op geursporen af.
3: Ja.
0: En een koperen munt zal dan dat geurspoor
1: onderbreken.
0: Ja. Maar ja, volgens mij moet het dan wel een hele rij neerleggen. Maar nou,
3: ik heb er wel een, die heb ik zelf bedacht. En die doet het ook daadwerkelijk.
1: Nou.
3: Een streepje chloor.
1: Oh ja?
3: Ze gaan niet over het chloor heen.
0: Oh.
1: Oh yeah.
3: Dat is veel te agressief.
1: Ja.
3: Dus ik doe het om huis ook. Want ik woon op een bedrijventerrein. En er zijn ook wel wat muizen. Want ik heb een grote vijver naast huis. Dus heb je ook last van muizen. Maar als je een beetje chloor om je huis doet, komen die muizen niet meer in je huis.
1: Nee,
0: nou,
1: hè?
0: Dat is wel een goede tip. Nou ja, goed. Margie, die dat met kaneel of koffiedik. Of met een geurspoor van azijn. Ja.
3: Ja.
0: Ja.
1: Nou, wat mooi gesmeerd op toen. Koffiedik en chloor en ook nog wat zelfverriezen buikmeel.
0: Koffiedik, dat doe ik wel tegen de slakken. Maar gewoon wat er overblijft in het zakje. Dan zak je hem tussen de planten gooien en dan krijg je geen slakken.
1: Oh ja, tussen de planten die gevoelig bent voor slakken.
0: Ja. En misschien dat de planten er ook nog min hortensia's worden in elk geval heel sterk van.
1: Dat doe ik altijd met een potje met bier.
0: Ja.
1: Zijn potje bier, half vul, dat in de grond graben op gelijke hoogte.
0: Och, als je gewoon...
1: Als ik een fantastische doel ben, hè? Weet je dat niet?
0: Versoep
1: met de bier.
0: Gewoon zo'n yoghurt-emmetje met bier er neerzetten. Dan krimp ze ook wel in, hoor. Hoeft niet in te graven.
1: Nee, ja?
0: Nee, ze gaan zo op bier
1: en dan sta je er vanzelf aan hoeveel af en smaak ze zitten.
0: Ja, gaat maar.
1: Ja,
0: en hoe ga je er dan met hen, hè?
1: Ja, precies. Nou ja, als je maar door bent, kun je in de grond stappen. Kun je in hetzelfde gaat die stap worden.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ze gaat erover klaar.
3: Ja, je moet inderdaad wel proberen het gif te vermijden.
1: Ja, ja, dat vind ik wel.
3: Want bijvoorbeeld mensen gebruiken ook wel slakkengif.
1: Ja.
3: Als een hond daar met de neus in komt en die slikt het weg, die overleeft het ook niet.
0: Nee, dat lijkt me ook niet zo heel... Nee.
1: Dat gaan we ook niet stimuleren.
0: Mier moet eerlijk zeggen, ik gebruik meer een lokdoosje en dat werkt ook fantastisch.
1: Oké. Okay.
0: Maar er zal ook iets in zitten wat niet zo heel...
1: Ja.
3: Maar dat zit in een doosje.
0: Dat zit in een doosje.
3: Ja.
1: En dat blijft ook in een doosje.
3: Ja.
0: Ja, alleen de mier die haalt het eruit.
1: Ja, en die krapt er met een nust in en die vergiftigt dan ook de andere nestgenoten.
0: Ja.
1: Ja.
3: Muziek?
1: Ja, muziek, laat maar eens muziek rijden. Toet.

0: Goede Boel was dat, van Kiekers aan.
1: Prachtige, hedendaagse streektaalplaat, Nelly.
0: Ik vind dit een geweldige plaat.
2: Ik vind een knijter.
1: Een knijter zelfs.
2: Ja, daar wordt volgens mij wat er ook over gebeld. Wel ronde, jongens.
0: Ze waren tweede in het Songfestival Drenthe Pop in Plat.
1: Ja. Als je dat dan vergelijkt met wat er daar virgulieren aan streektaalmuziek maakt en wat er dus nou gemaakt wordt, dan kun je toch rustig stellen dat die streektaalmuziek met zijn tiet meegiet.
0: Er zit echt vooruitgang in.
2: Nou, ja.
0: Zeker weten. Jongens, we kunnen nog even een belronde doen, dacht ik.
1: Ja, 0592-33-1188.
0: En dan komen we straks King, wie of de belt heeft.
1: Ja.
0: Just dit, London Beat. I've been thinking about you.

0: London Beat was dit. I've been thinking about you. En we hadden hem al even aangekondigd, onze derde belronde. En van mij hebben we een bekende aan de lijn. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Willem.
0: Ja, Willem.
1: Mooi. Ja, jij raadt het ook. Klik in één keer, hè?
0: Ik herken onmiddellijk jouw stem, jongen. Hey, zit je in de vrachtwagen, Willem?
1: Jazeker.
0: Waar ben je op dit moment?
1: Ja, daarom ben ik zit nu op de rotonde met Dronten en dan ga ik richting Kampen. En dan gaan we nog één stopje in Zwolle doen en dan gaan we naar Meppel toe en dan gaan we de bak lossen. En dan is het weekend, Harm.
0: Ja, waar ben je op dit moment met Jan Willem? Wat vervoer jij?
1: Snoepgoed, drinken. Mijn broer zegt, dan kun je de link misschien wel een beetje leggen. Het is daar geen lui lekker land.
0: Oké, nee, precies. Nou ja.
1: Dus. Oké, ik heb je niet zien, Harm, in Burg.
0: Heb je niet zien?
1: Nou, woensdag was je er, maar ik was ook aan het werk, ja.
0: Oh ja, ik wou zeggen, we moeten er zelfs twee keer doorkomen. Eerst, we moeten even losmaken en zwichelden. En toen moest hen doorkomen. En we rum ook nog weer. Dus ja, de kans was er wel best, ja, Willem.
1: Ja, de kans was
0: er
1: wel best,
0: nou. We hebben uitgebreid op het Van Wezelplein staan te wachten. En daar hebben we nog een leuke vakantieganger. Allemaal terug te zien via de website van RTV Drenthe. Door even Robert Oosting.
1: Ja, dan ga ik ook wel hem terugkijken naar Arm.
0: Doe maar eens even.
1: Dus,
0: maar je belt vast voor een verjaardag, Jan Willem.
1: Ik heb één verjaardag, Johnny Lakenman, die is vandaag jarig, dus dat is de enige. Dan heb ik nog een klein mopje, Arm.
0: Doe eens.
1: Wat zeg je tegen een gestreste Spanjaard?
0: Wat zeg je tegen een gestreste Spanjaard? Ja, ik zou het niet weten, jongen.
1: Ontspan je.
0: Ik vind dat wel mooi, Jan Willem. Ontspan je.
2: Ja.
0: Jan Willem, dankjewel.
1: Ja, en dan zullen we het nog even doen? De luchtoren is niet, maar...
2: Yay! Dankjewel.
0: Jan Willem, voor uw vrachtauto. Ja, in het Grieks. Mooi, mooi. Ontspan je, waarom leuk.
2: Ontspan je. We nog meer bellen, zeg, Karel. Ja. Oh, kijk eens aan, we hebben nog een bellen. Goedemorgen, Radio Drenthe.
3: Goedemorgen met Doede.
2: Dag, Doede.
3: Ik wil even wat zeggen van gisteravond. Dat was een laserstraal die de lucht in de hemel zou stond.
2: Oh, echt waar?
3: Ja, dat ging om 23 uur rond boven Assen.
2: Toen sliep ik.
3: Nee, maar ik heb hem wel gezien.
2: Kijk, kijk.
3: En dat hebben ze nu op teletext. En mensen hadden gezegd dat ze een vuurbal hadden gezien.
2: Oh, ja, klopt.
3: Maar er was ook een laserstraal in de lucht.
2: Oh, nou, ja. Zeg maar wat dan was, hè?
3: Ja, en daarom doe ik hem een oproep daarvan.
2: Ja, dat is helemaal goed, Doede.
3: Joe!
2: Yo, dankjewel, hè.
0: We kunnen wel rustig wezen.
2: Zo is dat.
0: Maar ik heb begrepen dat het een satelliet was die, ja. Die in de dampkring verbrand is.
2: Ja.
0: Die,
4: oh, een satelliet?
0: Ja, in ieder geval een uitgewerkte satelliet. En die laten ze dan, die sturen ze in de baan om daar de dampkring in en dan...
4: Je zou maar op een camper krijgen.
0: Ja, dan ben je aan de beurt. Nou, ik denk dat de vuur daar op de grond is, dat het meeste wel verbrandt.
4: Ja, ik denk het ook wel. Ja. Ja.
0: Maar er kan ook inderdaad zo'n laserstraal wezen. En als er ook nog wat bewolking is, ja, dan is dat net een soort vuurbal.
2: Ja.
0: Geen UFO's in elk geval, hoor je niet bang voor het wezen?
2: Toch niet, hè?
0: Nee.
4: We hebben nog een beller.
2: We hebben nog een beller.
0: En wie is dat? Goedemorgen.
5: Chris Wilder uit Persen.
0: Dag, Chris.
5: Hey, ik wil een beetje petvisiteren, die is, wordt maandag 100 jaar.
0: En wie is dat, zeg je, Chris?
5: B-Pit.
0: B-Pit.
5: Mevrouw is dat, mevrouw B-Pit.
0: Ach, wat mooi, mevrouw B-Pit, die wordt ook 100 jaar.
4: 100 jaar?
5: Ja.
0: Dat is dat mooi.
4: Wordt Drenthe zo oud?
0: Ja, Drenthe wordt hier... Oh, ja, niet,
5: goeie grond, hè?
4: Goeie grond.
0: Oh, dat is alweer, komt u over Persen?
5: Ja, ze komt pas terug bij het Dwingelwest.
0: Oh ja. Dat is
5: hele, jongeren
0: in Persen. Hele beste grond.
2: En zij hebben denk ik ook wat Jan Willem net zei, goed onder in de oren knups, ontspan je.
0: Dat is ook heel belangrijk, ja.
2: Niet te veel stress.
5: Ja.
0: Maar voor geen 100 jaar, hè?
2: Precies, ja. Precies. Nou. Ah, top!
4: Mooi, man.
0: Ja, mooi dat je daar nog in melden hebt, Chris. Ja.
5: Ik had net ook al geprobeerd, maar toen kwam ik het net niet door.
0: Nee, jammer, hè?
2: Dat wil soms gebeuren, hè?
5: Ja.
2: Ja.
0: Maar het is nog luid en duidelijk gemeld. Mevrouw Beerpit...
5: Ze woont in de Oosterhof in Pessen.
0: Ze woont in de Oosterhof. En van de week wordt ze 100 jaar. Ook van 1926.
5: Ja.
0: Dat is waar.
4: Ja, die hebben de wereld zien veranderen.
0: Dat wil ik je vertellen.
5: Zo. Ja, de rummen.
2: Ja. Ja. Ja.
5: En ze werd altijd nog tussen...
0: Ook dat nog.
5: Ja.
0: Die was al vol in de puberteit toen de Tweede Wereldoorlog begon.
5: Ja, toen was ik al geboren worden.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Je bent net zo. Giel is allemaal net zo.
2: Allemaal, ja.
0: Ja, we zijn allemaal van de Noorden Oorlog. En we hopen ook dat zo blijft.
4: Hé, nog een beller. Ja.
0: Goed. Chris, dankjewel voor het telefoon.
5: Geen dank.
0: Goed zo. Chris, mogen we erop passen.
2: Nou, volgens mij hebben we nog een beller, Karel. Ja hoor. Ja. Goedemorgen, Radio Drenthe.
6: Ja, goedemorgen. Luik ik ook. Grijpskerk.
2: Goeiedag.
6: Goeiedag. Ik wil jullie wel even bedanken voor de leuke programma's die je altijd maakt. Ik kijk er geregeld naar elke zaterdagmorgen. Met Leonie en met hoe heet het nou, Dijkstra?
0: Harm.
6: Harm. Geweldig. Ja, vind ik prachtig mooi. Ik zeg, nou, laat me ook eens een keer gaan bellen. Nou.
0: Wat leuk.
6: Dan krijg ik een plaatje voor iedereen en voor jullie in het bijzonder natuurlijk. En voor alle luisteraars.
4: Nou, dan doen we die nu.
0: En dat vonden we het grondigste. Ja.
2: En wat mogen we voor je draaien dan?
6: Nou, mag wel een zilveren draden tussen het goud.
0: Zilveren draden tussen het goud. Die, hè?
6: Ja.
2: Karel, nou, Karel gaat op zoek.
0: Karel, die duikt de computer in en kijkt of we die vinden gaan van mij.
4: Zilveren draden tussen het goud kan ik niet vinden.
0: Nee?
2: Ik ga hem niet vinden. Die is...
6: Nou, dan doe maar iets van de vrijbuiters, is ook prima.
2: De vrijbuiters. Karel, dat zien uiterste best. We gaan kijken of het vinden kunt. En dan draaien we straks op.
6: Wij horen het vanzelf.
2: Helemaal goed. Dankjewel voor het belden.
6: Dank je.
2: Doei. Nou, we hebben geen telefoontjes meer. We hebben geen telefoontjes meer. We hebben wel Jimmy Cliff. Hij zingt over Reggae Night.

0: Jimmy.
1: Ja, Jimmy Cliff. Ja.
2: Ja, die heeft een beetje zijn eigen carrière de nek omgedraaid.
3: Oh, is het zo?
2: Ja. Maar hij wou namelijk acteren.
1: Oh.
3: Oh. En toen kon hij veel beter muziek maken.
2: Toen kreeg hij van de platenmaatschappij de kans om het te proberen als acteur. En daardoor is zijn muziekcarrière eigenlijk een beetje weg.

0: Dus is in je carrière. En misschien heeft Jolke Schoonen willen dat ook wel doen. En we hebben Jolke aan de lijn. Jolke is de helft van het duo 10 voor 2. Jolke, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja. Ja, wie is Jolke Schoonen willen? Voor de mensen die dat nog niet weten.
1: Ja, nou, net zoals wat je zegt. De helft van het duo 10 voor 2.
0: Ja.
1: Ja, samen met Arina Schulman door een aantal jaren samen zingen een duo.
0: Ja.
1: En sinds kort een plaatje opnemen.
0: Hoe kom je voor te Jolke?
1: Ik kom uit Zinderveen en Arina komt uit Zwarmeer.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, dat is een hoek van Drenthe waar veel muzikanten wegkomt. Hoe zou dat nog kunnen? Dat juist in die hoek zoveel volksmuziek gemaakt wordt.
1: Ja, zeg het maar. Misschien een beetje de creativiteit. Zo onder elkaar. Ja, nee, gewoon gezelligheid onder elkaar. Echt muziek maken met elkaar is gewoon hartstikke leuk.
0: Dat is ook hartstikke mooi. Hey, en 10 voor 2, hoe komen jullie aan die naam?
1: Ja, dat wordt heel vaak gevraagd. Nou, de man van Arina die kwam toevallig toen met het idee. Want we zijn wel aan Jorg zien samen zo'n beetje.
0: Ja.
1: En toen zegt Henk van Arina van... misschien is 10 voor 2 wel wat. Maar bedenk maar eens een goede pakkende naam. Ja, nou, 10 voor 2 is die eigenlijk voor gezelligheid. Het is voor gezelligheid.
0: Ja.
1: Een 10 voor 2 dames.
0: Oh ja.
1: Ja, je kunt er op allerlei manieren invullen.
0: Ja.
1: Nu je het ook maar wilt.
0: Ik zag het hier staan en ik zag alleen gezinnig in 10 voor 2. Ik denk, goh, 10 voor 2. En we hebben om 12 uur is al aflopen. Ja, ik dacht, tien voor twee buiten was.
1: Heel vaak wat ik zeg van 10 voor 12. Nee, dat is het niet. Het is 10 voor 2.
0: 10 voor 2, ja. Ja, dat is zeker mooi. Ja. Hey, en je hebt een mooie plaat maken, of jullie hebben dat dan, met die beiden. Hoe giet dat? Wie van jullie schrijft de muziek? Of hij daar ook besteedt?
1: Nou, ja, Arina speelt een pols gitaar, die daar al heel is. En ja, ik eigenlijk niet. En we hebben toch gekke idee gekregen hier met een paar buurmannen met elkaar om toch eens een keer wat gitaar te leren spelen.
0: Oh, gooi.
1: En toen komt er een melodielijntje bij. Ik denk, kom zo makkelijk pakkend. En er kwam makkelijk een tekst bij. Want ja, god, opo, oma. Hè?
0: Ja, ja.
1: Als je oma bent, dan heeft toch heel veel te vertellen over je kleinkindertjes.
0: Ja.
1: En
0: ben je zelf ook al zo wiet,
1: Jolke? Ik ben oma, zeg. Hè?
0: Ben je zelf ook al zo wiet, hè?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, hè?
1: Hartstikke mooi, heerlijk.
0: Ja, we hadden net over Ellie, is ook al oma. Dat is wel, ik noem zo. Als die oma zo voor de kleinkinderen begon, dan
1: komt er blikken.
2: Ja, we hebben de babyfoto's al gezien.
1: Nee, dat is hartstikke leuk, man.
0: Ja,
1: kijk, en hij doet dan ook nog een liedje over schrijven, man. Dat is hartstikke mooi. Hij zegt van, ik ben nog geen oma. Ik zeg maar, we doen het gewoon samen. En we hebben samen een heel leuk liedje van gemaakt. Bij Tim Hemmer en Frans Volk hebben we dat opgenomen.
0: Oh, ja.
1: En samen een mooie productie van gemaakt.
0: Nou,
1: dus,
0: hartstikke leuk.
1: Ik ben er heel tevreden met, laat ik zo zeggen.
0: En jullie treden ook veel op dan, Jolke?
1: Ja, we treden regelmatig op. Met verenigings, terrasjes, in de zorgcentra, nou, noem maar op. En vooral met kerst, we hebben een speciaal kerstprogramma.
0: Oeh, ja.
1: En tussen Sinterklaas en kerst, dan ben je eigenlijk zo'n beetje alle dagen op pad om, om toch de mensen een beetje vertier te brengen met een heel leuk aangepast kerstprogramma. Ook met sketches, Nederlands, Drents, Duits, alles wat ze maar hebben.
0: Ja.
1: Ja.
3: Jullie hebben nou keuze om een tekst in Drents te schrijven. Is dat voor jullie normaal? Of,
1: Ja, nou, dat is wel goed bevallen eigenlijk, ja.
3: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, want het is mooi dichtbij en dat ben ook eigenlijk wel een beetje zo om. Ja, want de idee van de tweede single, die linkt er ook al een beetje knoer. Dus ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Het houdt je met muziek bezig en het blijft gezellig zo, hè?
3: Ja, hartstikke leuk. Ja,
1: ja.
3: Zeker.
0: Ik ben wel nieuwsgierig hoe het klinkt.
3: Ik ook.
1: Nieuwsgierig.
3: We gaan lusten.
1: Nou, goed zo. Doe dat maar.
3: Hé, dankjewel Joke. En veel succes samen, hè?
1: Ja, dankjewel.
3: Doei.

0: McDonald was het met This is the Life.
1: Hé, hey, er ben nog wat appies.
0: Er ben nog een paar appies, jongens. Ja, we hebben nog een paar felicitaties. Ja, ja. De eerste is van Jannie en die wil graag zus en zwager Gree en Henk Smit uit Breezaat de groeten doen. Ze luistert elke zaterdag naar jullie. Nou, ook de groeten van ons, Gree en Henk. En Tina, haar zus, die wil ze graag ook in de groeten doen, want die is heel druk aan het verhoezen. Dus ook eerder de sterkte nu, gelukkig.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja,
0: dan een appje van de kinderen en kleinkinderen van moeder en oma Eltje Hovink-Scholtens. Die wordt zondag 26 juli 90 jaar. Ze krijgt de felicitaties en wenst haar een hele fijne dag toe. Ruud en Andrea en Theo Schippers, die wordt een hele fijne vakantie toe. Wenst van Sunny. Nou, ook van ons. En Kevin. Nou, Kevin uit Riga. Die heeft ons een berichtje gestuurd. En hij wil eigenlijk hem een berichtje sturen aan zijn oma. Hallo, mijn oma Fanny. Femi. En die zegt in oma, alles is heel goed.
1: Ik denk dat Kevin en zijn vriendin en vrouw dat hij een keesbedrijf hebt.
0: Oh, in Riga.
1: Ja.
0: In Letland.
1: Ja, voor mij is dat dezelfde. We hebben ook al eens foto's van haar.
0: Nou.
1: En die verkoopt kees in Letland.
0: Wat grappig.
1: Ja.
0: Dan vraagt nog Roelien die vraag of de dames 10 voor 2 ook een site hebben. Nou weet ik dat niet en dat kunnen we zo niet meer 1, 2, 3 aan hun vragen. Maar we kunnen natuurlijk zelf wel even goochelen naar hem.
1: We gaan even kijken of dat zo is. Of Jokke Schoonen willen. En Arina, of die ook een website hebt. En die tikt daar eens even in.
0: Nou, wel een Facebook volgens mij. Ik zie hier een Facebook berichtje van Tim Hemmer. De master is klaar. Nou, kijk, volgens mij hadden zij ook de plaat gemaakt bij Tim Hemmer. Als ik me niet vergis.
2: Zaten zij in Zwarte Meer? Dat is toch ook de plek van Heepie en Heepie? Of zit ik nou mis?
0: Nee, daar zit je Heepie en Heepie. Die kwamen niet uit Drenthe, toch? Wel.
2: Ja, maar de producer was toch
0: Dat zou kunnen.
1: Dat zou maar zo kunnen.
2: Ja.
0: Details over de single. AI werd het allemaal wel. Kijk, dat scheelt een heel stuk. Maar ik zie geen website. Frans Vollink heeft metwerkt aan deze productie. Nee, ik zie geen website zo 1, 2, 3.
1: Nee, dat dan weer niet.
0: Dan
1: nog een keer van elkaar maken dan misschien.
0: Ja, dat is dan wel een goed idee. Ja.
2: Ik zie trouwens wel op Facebook dat er niet alleen Happy en Happy was, maar er is ook een Happy en Cello Tapie. Ik zie het zo in mijn scherm en die zien er heel bijzonder uit. Happy en Cello Tapie, die bestaan zo.
1: Ja, ook twee dames, ja.
0: Ja, nou ja, ja.
1: Happy en Cello Tapie.
0: Heb jij wat van Harm, Happy en Happy?
1: Nee,
0: Happy en Happy, jij kwam op Happy en Happy.
1: Oh ja, ja, nee.
0: Tien voor twee hebben wij geen... Nee, Harm, wij zijn bijna alweer aan het einde van hoe het programma komt.
1: Vandaag met gast, met Scholten te gast, met die onze misschien prachtige diamondpenis doet zien. Ben jij dat plan voor vanmiddag?
3: Nou, ik denk dat ik vanmiddag weer de Tour de France ging gaan.
0: Oh, ja, het wordt spannend. Nou, het wordt niet heel spannend, maar gisteren was wel een hele mooie rit.
1: En gisteren al zien.
3: Ja, ik heb hem gisteren gezien en ik heb me vreselijk ergerd aan de bepaalde dingen.
0: Die Fransoos heb ik me vreselijk aan ergerd, maar...
3: Nee.
1: Ik
3: heb me vreselijk ergerd aan die toeschouwers.
1: Ja, onvoorstelbaar.
3: Als je door als renner van die nummer 1...
1: Pogacar.
3: Ja, die deelde opeens een elleboogstoot uit. Ik denk, dat gaat ietsje harder moeten winnen.
1: Ik vind dat gewoon soms...
3: Vreselijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ze hebben nu bepaalde delen hebben ze nou wel hekken staan, maar eigenlijk je moet het over die hele, wat is het, 12 kilometer, wat is het?
1: Maar wat markeert mij zelfs met vlaggen? Ik bedoel, die jongens, die weten helemaal niet meer voor zijn fietsen moeten.
0: Het is verschrikkelijk.
1: Dat doe je toch alleen maar om zelf in beeld te komen of zo?
0: Ja, dat zie je ook veel, hè. Heel veel mensen die Instagram-waardige posts maken op die berg. Ja, dus ik vind het ongelooflijk.
3: Ja. Soms is het gewoon angst aan jou.
0: Ja, dat vind ik ook.
3: Dat is, wat er was laatst erin, die Nou, de kees hoor zijn terwijl er een renner aankwam. En ik dacht, oh, jongen, let ja, op.
1: Sommigen gewoon midden op een ribaan staan, ja, tevoren, maar en de jongens de zwarting opklapt. Ja, ja, echt, ik vind het echt schandalig dat ze dat doet. Dan ben je in Mino ook niet echt een liefhebber. En dat is dan zogenaamd om ze aan te moedigen. Maar nou, alhoewel, ja, die renner zelf, ja, die vindt ook wel wat verveeld. Maar ze vindt het ook wel weer heel mooi.
0: Ja.
1: Het is ook alweer de wilde remel wat er aan spreuken, hè, op de Alpe d'Huez.
0: Ja.
3: Het is wel een beetje tweedelig.
1: Ja, het is tweedelig. Ja, dat klopt. Ook, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik denk dat het wel een groot verschil maakt of jij met strijd voor de winst, of dat je blieder bent dat je heel boven bent, zeg maar.
1: Ja.
0: Als jij met strijd voor de winst, dan heb je er wel, denk ik, wel last van.
3: Ja. Maar verder, ik vond de rit gisteren van Alpe d'Huez, ik vond hem werkelijk prachtig mooi.
0: Ja.
1: Maar die Pogacar, een onvoorstelbare energie. Die man, als je kijkt hoe hij lag, 4,5 minuten achter.
0: 4 minuten achter.
1: En dat is zo in no time, en hebben we er naartoe, rennen we er, haalde jongens in en geen halden dan.
0: Nee, echt ik vind het ongelooflijk.
1: Ja.
3: Maar zou je dan haast niet iets gaan denken?
1: Nou ja, dat wordt natuurlijk wel suggereerd door hem, wat ze soms ook midden in de nacht wakker maakt voor een doorbeeldcontrole. Ja. Ja,
0: dat is. Ik weet niet of jullie dat toevallig gezien hebben. Ik kijk eigenlijk bijna elke avond even naar de avondetappe. Ja. En daar zat een directeur van een dopinginstituut hier in Nederland. Zat daar en die zei van ja, er moet wel echt een hele goede reden weten. Willen ze mensen van hun bed liggen om een dopingcontrole te doen? Dan is er echt iets waardoor ze denken van deze mensen moeten gecontroleerd worden. Ja, dat vond ik toch wel fijn, want er wordt heel veel speculeerd. Ik dacht ook van ja, weet je, hè, je houdt iemand om 2 uur uit bedden. Die slaapt waarschijnlijk niet meer. Nou, is door die val komen, zou heel goed kunnen dat er minder geconcentreerd is. Aan de andere kant, ja, denk je ook van ja, nou ja, ja, ja, het zou ook wel maar gek weten dat, als dat, dan zullen ze het misschien ook niet doen. Maar die man van de dopinginstituut was er heel duidelijk over van dit, hier moet echt wel een goede reden. Ze moeten ook toestemming vragen om überhaupt de mensen van het bed te liggen. Nou, ja. Dat vond ik een fijn. Was fijn dat ik die extra informatie met kreeg. Ja,
1: het wordt goed gecontroleerd. Bij bepaalde technieken kun je misschien helemaal niet meer controleren.
0: Nee.
1: Maar ja, hij kan natuurlijk. Hij is gewoon heel sterk. Dat sowieso.
0: Ja, ja, ja, nou, maar dit is natuurlijk. Weet je, wielren, dat kleeft natuurlijk aan het wielren. Hè? Dat hele dopingverleden, dat poetsen ze maar zo niet weg.
1: Nee.
0: Ja, en
3: ik kreeg maar veel jaren geleden naar die Lance Armstrong.
0: Ja.
3: Die zijn stief van de doping.
2: Ja. Dat was een donderslag bij heldere hemel, vond ik.
1: Ja. Ook naar die toegaf, daar reageerde ik al die keer in de vuur. Ook daar,
2: ja, en dat hij een complete bloedvervanging kreeg, toch?
1: Ja.
2: Dat is bizar.
1: Ja. Nou ja, en dat is iets, daar wil ze nou tegenwoordig ook. Ja, moet je zelfs met een gentherapie of zo gaan zijn aan kijken of het dan wel jouw bloed is en zo.
0: Ja, ja, het gaat wel heel ver, hè? Het
2: gaat heel ver, ja.
0: Het gaat heel ver. Ja.
1: Nou ja, we gaan er maar gewoon vanuit dat de jongens een eerlijke sport bedrijft. En daar, ja, Tadej Pogacar is gewoon de sterkste van allemaal op dit moment.
0: Ja.
1: Vandaag nog en morgen nog. En dan is het ook dat sportevenement, ik geloof. We zijn wel mooi roem in de evenementen dit jaar. En we begonnen met de Olympische Winterspelen.
0: Ja.
1: Nou, het WK voetbal.
0: Dat was natuurlijk hartstikke mooi. WK voetbal had. Ja. Nee, dat was wel een sportief jaar. Een leuk sportief jaar.
1: Ja, en we waren dat was wel leuk om hem te vertellen. We waren in Noorwegen van Johan Tiens. Een groot deel van dat WK. En Noorwegen heeft natuurlijk best lang het volhouden.
0: Roe.
1: Ja, roe. Mooi, hè? Ja, je hoorde dat iedereen doen in Noorwegen ook. Maar dan ben wij als Oranje-fans natuurlijk berucht om onze supporters en zo. Maar in Noorwegen begint het wel beter, hè?
0: Nee.
1: We waren op camping in Zuid-Noorwegen. De dag dat Noorwegen die laatste wedstrijd speelde dus tegen Engeland. Maar al die Noorden kruipt ook bij elkaar. En ook allemaal vlaggen aan de caravan. En die ben precies net als wij.
0: Ja, mooi is dat. Ik vind het. Ik, zolang het allemaal maar heel. Zolang ze gewoon het vieren, zeg maar. Dat ze. Kijk, wat je in Argentinië zag gebeuren. Die Argentijnen toen ze de finale verloren hadden. Dat ze de boel kort en klein slagen daarin. In nou ja, doe het maar in eigen land, denk ik dan. En niet ergens anders. Maar dat vind ik echt. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar sowieso ook hoe zij tekeer ging na die verloren.
1: Ook dat.
0: Wat een slechte verlies.
1: Ja, heel jammer. Hartstikke jammer.
0: Dat vind ik echt jammer.
1: Terwijl ze geen enkele reden van spreken hadden. Want ze hebben niet één doelpoging kunnen doen. Zo goed waren die Spanjaarden.
0: Ja.
1: Dus ja, natuurlijk, met alle respect voor fantastische voetballers als Messi, daar vind ik ook een fantastische voetballer, maar ja, dit soort dingen moet je niet doen.
0: Nee.
3: Er zijn nou op Facebook dat Argentinië, die wilde dat die wedstrijd overspeeld
0: wordt. Oh ja,
3: dat gebeurt nooit.
1: Nee. Nou, dat moet je wel doen, maar daar wordt niks anders van.
0: Nee.
2: Het volgens mij...
0: Gewoon een einde aan breiden, nee, jongens, of niet?
2: De wekker gaat. De beurt is on.
0: Dit is beurt.
1: Weer op.
2: Ja.
0: Jongens, dit voor de laatste plaat, of
2: ja.
0: niet?
2: Ja. De Hollies.
0: Ja, okay. Met een toepasselijk titel.
3: Is het niet?
2: Stop.
1: Oh, Ellie bedankt, Karel bedankt.
2: Yo.
1: En bedankt, mooi dat je er waren.
0: Tot een andere week.
1: Tot een andere week. Mooi.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
20: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
22: Hey Tess.
23: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
22: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
23: Yo. Heb je al in je bananenplant gekeken?
22: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
23: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
0: Top! Jij blijft Bob.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
25: Appetito.
24: Appetito.
26: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
27: Reis weer met Golden eSIM.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
27: Reis weer met Golden eSIM.
28: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
31: Goedemiddag, mijn naam is Johan Bos en dit is het laatste nieuws uit de regio. De kattenfamilie die gistermiddag voor wat oponthoud zorgde bij het spoor bij Meppel is veilig gevangen. Met kooien hebben de dierenambulance en ProRail de diertjes in veiligheid gebracht. Gisteren zat een van de twee kittens al opgesloten in een kooi en de dierenambulance ontfermt zich verder over het gezinnetje. FC Emmen heeft gisteravond in een oefenwedstrijd tegen FC Twente met 3-0 verloren. Alle drie de goals werden gemaakt door spits Sam Lammers. De wedstrijd werd afgewerkt op het veld van Germanicus in Coevorde. De selectie van FC Emmen was nog niet op volle kracht, omdat er een aantal spelers missen door blessures of vanwege ziekte. Het nieuwe seizoen begint voor FC Emmen over 2 weken, thuis tegen Roda JC. En de boa constrictor die donderdagavond op straat in Hogeveen werd gevonden is na een reptielenopvang vlakbij Amsterdam gebracht. De slang is wat verzwakt omdat hij ondervoed is en weinig vet heeft. In de reptielenopvang krijgt hij tijd om verder op kracht te komen. Hoe de slang op de straat in Hogeveen terechtkwam blijft nog altijd een raadsel. En daar hebben we aan de lijn Gert Voerman. Wat voor weer kunnen we de komende dagen verwachten?
32: Nou, het ziet er op zich goed uit, tenminste als je van zomerweer houdt. Ook vanochtend al veel zonnig weer. Die temperaturen zijn lekker aan het oplopen. Vledden zat net op 24,9. Meppel heeft de 25 graden aangetikt. Heiken zelfs 24,4. En in het noordwesten van Drenthe zijn een paar stapelwolken ontstaan. Dat is ook beeld van vanmiddag. Flink wat zon. Her en der wat stapelbewolking. Die temperatuur gaat verder terrein winnen. Uiteindelijk op veel plaatsen 26 tot 27 graden. Met een matige zuidwestenwind. Nou, vanavond aangenaam zomerweer. De temperatuur blijft nog lang boven de 20. Vannacht neemt de bewolking toe en blijft nog wel droog. Koelt af, zo'n minimumtemperatuur rond de 16 graden. En eind van de nacht, begin van de ochtend, valt in de noordwesten een eerste bui. En zo waar morgen een bewolkte dag. En wat belangrijker is, plaatselijk valt er wat regen of een bui. Op de meeste plekken tussen zondagochtend en maandagochtend toch wel een paar millimeter, denk ik. En die temperatuur levert natuurlijk morgen wat in, zo'n 21 tot 22 graden. Maandag nog een enkele temperatuur vergelijkbaar, 22 graden, ook af en toe zon. En dinsdag en woensdag draait de wind naar het zuiden toe. Wordt het steeds warmer. Dinsdag gemiddeld 27 graden. En ik denk dat woensdag op veel plaatsen tropisch wordt. En misschien dat het dinsdag weer iets minder warm wordt. Dus na een paar buien op morgen komt het zomers weer terug.
33: Het beste van

0: Don't Bring Me Down.
1: De Drentse Duizend.
2: Het beste van de Drentse Duizend.
3: Met Jeffrey Verdel.
0: Ja, en zoals je weet, een speciale editie. Want het is de beste uit 5 jaar Drentse Duizend. De hele zomer lang. Heerlijk om er weer te zijn. En ook een mooi excuus om dan ILO te pakken met Don't Bring Me Down. Want de laatste 2 jaar is deze plaat helemaal niet van de partij in de Drentse Duizend. Ga je schamen, zou ik bijna willen zeggen. De laatste editie dat hij van de partij was, was in 2023. Toen op 691 en sindsdien dus niet meer in de lijst. Nou, misschien dat je denkt van, hey, ILO, Electric Light Orchestra, dit hoort er eigenlijk wel in. Don't Bring Me Down, we gaan ervoor dit jaar. En daar is dit programma natuurlijk ook een beetje voor. Welkom op deze zaterdagmiddag. Nogmaals, het beste uit de Drentse Duizend van de afgelopen 5 jaar. Om je wat inspiratie te geven, maar vooral om ervoor te zorgen dat die Drentse Duizend toch een beetje aan het oppervlakte blijft. Hè? Dat is sowieso belangrijk. En ook gewoon omdat, ja, weet je, jij hebt zoveel mooie muziek uitgekozen in het najaar van vorig jaar en in al die andere jaren, dat we ook wel vinden dat we dat wat vaker naar voren mogen laten komen. En daarom zijn we hier nu. En zometeen stappen we direct op de fiets. We gaan op fietsen. We gaan verder met onze toertocht door het land heen. Vorige week zijn we gebleven in Gelderland. En we trekken nog verder naar onderen, naar onderen, naar onderen. Niet zo ver als waar de man van deze plaats vandaan komt trouwens. Want die komt uit België. En dat hoort niet bij ons rondje Nederland. Hij doet het met handen mee. Meteor, dit is Wat Wil Je Van Mij.
4: Het zou fijn zijn.

0: van het comeback-album, hè? Private Dancer. In 1984, de 15e plek in de Nederlandse top 40. Deze What's Love Got To Do With It. Vorig jaar niet in de lijst, want na 2024 weggezakt. Toen stond hij nog op 925. En daarvoor Hannah May en Meteor en Wat Wil Je Van Mij.
1: Rondje Nederland.
0: Ik zei al, met onze Rondje Nederland gaan we natuurlijk niet zo diep naar het zuiden dat we in België uitkomen. Hoewel we nu wel heel erg aardig in de buurt komen, hoor. Vorige week waren we in Gelderland. En deze week trekken we dus nog een stukje verder naar onderen toe voor ons Rondje Nederland. En zijn we uitgekomen in Limburg. Ja, we doen 12 weken lang dit programma, doe ik. En dus ook 12 verschillende provincies aan. En uiteindelijk moeten we toch weer uitkomen in de buurt van Drenthe. Dan zijn we weer thuis natuurlijk. En nu dus Limburg. Ja, en als je het dan hebt over platen uit Limburg. Ja, dan kun je natuurlijk gaan voor bijvoorbeeld naar het Suje. Wat er echt wel een goede plaat is die ook vaak in onze concurrerende lijst staat. Hè, de top 2000. Maar we zijn toch maar voor een klassieker gegaan. Hè? Een echte klassieker. Die trouwens ook vorig jaar niet in de lijst stond. Hoe kan dat nou, jongens? Hoe kunnen we dit soort platen nou vergeten? Gelukkig konden we er wel uit kiezen. Want in 5 jaar Drentse Doezen was die wel een paar keer te vinden. En dan heb ik het over Robin Hersen. En als we het dan hebben over Limburg, dan hebben we het natuurlijk maar over één plaats.

0: En moet je zeggen, dit rondje Nederlanden bevalt me eigenlijk wel heel goed hoor. We hebben heel veel fijne platen die ik aan je kan laten horen. Lekker zeg, uit Limburg. Rowan S met natuurlijk dan Limburg. Heerlijk. Ja, moest dat toch even benoemen. Dat rondje Nederland doet wonderen. Doet me goed. Lekker. ABC'tje komt er zo aan. Na deze fantastische plaat van Bruce Springsteen. Een van mijn favorieten. Dit is I'm on Fire.
1: Heel

0: 3 weken lang stond hij op nummer 1. Niet in de Drentse Dozen trouwens, nee. In de zomer van 1985. Deze van Bruce Springsteen, The Boss en I'm on Fire.
1: Het ABC'tje.
0: Ja, we gaan eens even naar het makkelijkste onderwerp van de Nederlandse radio. In ieder geval van de Drentse radio. Ik pak mijn mooie rad er weer bij, waar 1000 nummers op staan. Mijn digitale rad, daar geef ik een draai aan. Dan komt het nummer uit en dan pak ik de lijsten erbij van 2021, 23 en 25. En dan draai ik die 3 platen voor je van die jaren die op dat nummer stonden. Heb ik het zo een beetje goed uitgelegd? Het is eigenlijk iets heel simpels om uit te leggen, maar op een of andere manier heb ik er toch elke week weer moeite mee. Moeite mee, omdat ik denk, ja, maak het toch weer moeilijker voor mezelf dan nodig is. Laten we maar gewoon aan het rad gaan draaien, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Even kijken welke nummer eruit gaat komen. Waar ik je mee ga verblijden vandaag. Daar komt hij hoor. Hij is er.
1: Nummer 132.
0: Ja. Ja, dat is lekker. Ze verschijnen nu op mijn scherm. 132. Dat is, dat is sowieso natuurlijk top. Want het zit redelijk bovenin. Richting, hoe verder je richting die nummer 1 gaat, hoe fijner de platen worden natuurlijk. Dat is altijd een beetje zo. Vorig jaar op 132. Ja, toch wel, ik moet zeggen, best wel verrassend vind ik zelf. Maar hij is echt al jaren van de partij. Floor Jansen en Henk Poort met The Phantom of the Opera. 2023 stond op 132. The Golden Earring met Another 45 Miles. Uit 1969 alweer. Prachtige plaat trouwens. Twee jaar daarvoor moet ik zeggen. Dus de allereerste editie op 132. Deze knallen van een plaat van Pink Floyd. Oh, ja, potverdorie zeg. Ook al gewoon 5 jaar lang van de partij. Another Brick in the

0: Ja, ik doe een paar keer een soort buiging. Die doe ik echt. Heb ik 3 keer op rij nu gedaan. Bij deze, Florian Henk Poort, Phantom of the Opera. Daarvoor de Golden Earring, Another 45 Miles. En daarvoor Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En die buiging, die doe ik naar jou. Naar jou aan de andere kant van de radio. Dat jij dit soort fijne platen ook gewoon in de Drentse Doezen stemt. Ja.
1: De Streekkist.
0: Want de Drentse Doezen, dat zijn niet alleen maar platen uit de Streekkist bijvoorbeeld. Hè. Platen uit de regio, maar ook dit soort knallers maken de Drentse Doezen een complete hitlijst. Maar ja, die platen uit de Streekkist, die horen er ook bij. Nou, wat is dan de Streekkist? Dat is natuurlijk mijn kistje vol met plaatjes uit de streek. Een artiest die er wel wat vaker in voorkomt, dat is de naam Dennis Hendricks. Ik denk dat hij komend jaar er ook nieuw binnen zal komen met de plaat waarmee hij natuurlijk het Songfestival Drenthe won dit jaar. Vorig jaar deed hij ook mee aan de allereerste editie en toen werd hij tweede op slechts 2 punten van de Broers Row, die natuurlijk ook met hun plaat binnenkwamen in de Drentse Doezend. En de nummer 2, die kwam ook gewoon binnen in de Drentse Doezend. Op nummertje 19 zelfs vorig jaar. Nou, genoeg reden om hem dus even erbij te pakken. Vanuit de Streekkist naar je radio toe. Om hem nog een keer aan je te laten horen. Het is Dennis Hendricks. En Koffie voor ons 2.

moet zeggen dat bij het samenstellen van deze lijst... dan word ik heel vaak verrast door de platen die te vinden zijn allemaal. Zeker in 5 jaar Drentse Douchen, maar ook in die van vorig jaar. Want daar stond deze ook gewoon in. 605, Mike Oldfield en Maggie Riley en The Moonlight Shadow hoorde je. Op zich ook wel logisch, want het is een hit geweest in 1983. Dus dat hij erbij is, hè? Nou ja. Zometeen, dan ben ik terug bij je. Na ene, met nog meer best uit 5 jaar Drentse Douchen. Dan natuurlijk de XXL-klassieken voor je. En de jukebox, die is weer gevuld met al die fijne platen. We zijn weer op zoek naar een mooie link tussen die twee. Nou, misschien heb je ook nog wel een tip voor mij voor bijvoorbeeld volgende week. Geef hem dan vooral even door, hè. Dat kan altijd via 0592-33-1188. En dan... kan ik die link eens even onderzoeken. Nou, voor deze week staat hij al redelijk vast. En het is weer een mooie geworden. Deze plaat is trouwens ook heel mooi. Er staat er niet meer in. Dus moet eigenlijk even teruggestemd worden. Tenminste, als je ervan houdt. Uit Australië, en zo klinkt het ook. Xavier Root en Follow the Sun.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
15: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
16: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Het beste van...

0: Radio Drenthe met AHA uit Noorwegen, hè, komen ze. En deze, nou, dit is denk ik wel hun allergrootste hit. Take On Me, wat trouwens in eerste instantie een flop was. Maar ze maakten een nieuwe videoclip en nou ja, de rest is geschiedenis. Hè.
1: De Drenthe Doezend.
2: Geur en Deur Drenthe.
3: Het beste van de Drenthe Doezend.
0: Het werd alsnog een wereldwijd succes en nog steeds. Want ook nu te vinden in het beste van de Drenthe Doezend. Omdat hij al sinds jaar en dag ook te vinden is in de Drenthe Doezend. Met vorig jaar nog op 193 en in 2023 stonden ze zelf op nummertje 65. Echt heel hoog is dat in de lijst. Dan zit je gewoon bij de top 100, hè? Ja, dat is toch fijn? AHA dus, Take On Me. Goed. Welkom bij 5 jaar het beste uit de Drenthe Doezend. Ja, ik zat nog even helemaal in de AHA-scene. Ik ben tot 2 uur bij je met ontzettend veel fijne muziek. En ook wat, ja, wat leuke extraatjes. Wat dacht je bijvoorbeeld van de XXL-klassieker? Met een hele fijne, lange plaat voor je. En ik kan je alvast vertellen dat je deze waarschijnlijk wel kunt meeschreeuwen. Of in ieder geval misschien een keer hebt meegezongen in een kroeg of zo, weet je wel. Dat je dan daar met een paar biertjes op flink zat te na-na-na-na. Nou, dan heb ik het eigenlijk al weggegeven, denk ik. Ook heb ik weer een eendagsvlieg voor je. En zometeen pakken we de jukebox erbij. Eerst maar eens even weer een plaat die nou misschien wel in ons rondje Nederland een keertje naar voren zou kunnen komen. Zou kunnen. Het is de titelsong van de Nederlandse film Alles is Liefde. Met natuurlijk Carice van Houten in de hoofdrol uit 2007 alweer. En de plaat van zichzelf werd ook wel een... Oh, aardig succes hoor, zeker weten. En dat komt denk ik ook wel door deze fijne gitaar die erin zit. En gewoon een goede tekst, zo is het. Het is een van de hits van Bluff. Dit is Alles is Liefde op Radio 3.

0: gooi deze vraag gewoon even zo op. Zullen er ook platen van het nieuwe album dit jaar verschijnen in de Drentse Duizend? En zou het dan ten koste gaan van bijvoorbeeld deze Ruby Tuesday van de Rolling Stones? Ik ben heel benieuwd. We gaan het volgen. Dat duurt nog eventjes. Maar je kunt het alvast opschrijven voor je lijstje natuurlijk. Hè?
1: Het beste van de Drentse Duizend.
2: De Jukebox.
0: We pakken onze mega jukebox er even bij. Onze digitale jukebox, dat dan weer wel. Dat durf ik wel te vertellen hoor. Want om nou meer dan 1000 platen in een jukebox te stoppen. En dat je daar dan ook nog zeg maar kunt selecteren wat ongeveer een connectie zou moeten zijn. Ik denk niet dat die dingen bestaan. Maar als ze bestaan, dan hou ik me van harte aanbevolen. Want dan wil ik er graag eentje. Zo is het ook, want dan kunnen we hem binnenkort gewoon gebruiken hier. Dus tips zijn welkom. Voor nu doen we het met de digitale jukebox, waar we dus de opdracht geven. Zoek uit al deze platen een mooie muzikale link. En die hebben we weer gevonden. En ik weet zeker dat het behoorlijk populair is. Sowieso wel een beetje in onze provincie. Maar het is ook gebleken dat het in heel Nederland zo is. Want een paar weken geleden stond er ineens een country-artiest in de Johan Cruijff Arena. Uitverkocht, hè? En echt uit alle windstreken kwamen er mensen naartoe om het concert van Luke Combs te bezoeken. Met andere woorden, country is best wel ontzettend populair tegenwoordig. En fijn dat dat sowieso verbonden is aan ons Drenthe. Daar houden we er sowieso van. En dan hebben we ook genoeg artiesten die daar iets mee doen. En dat is ook precies de link van vandaag. Ik heb voor je 2 Drentse country platen die ook in de Drentse Duizend hebben gestaan. Met zometeen een plaat die er direct in kwam nadat hij uitkwam. 3 oktober 2025 werd hij namelijk gereleased. De plaat Counting Stars van Hilde Vos. En in hetzelfde jaar, vorig jaar dus, stond hij ook gewoon in de Drentse Duizend. Dus Hilde Vos blijkbaar in de harten gesloten, want er wordt flink op gestemd. En eerst de band die onder meer bestaat uit Julia Hulshoff. Vaker ten Kaat. En dan heb ik het over de Rambling Boots. Zij hebben in 2023 een plaat uitgebracht die het ook wel aardig doet in de Drentse Duizend. Vorig jaar op 770. Het jaar daarvoor op 396. En ze brengen nog steeds veel leuke muziek uit. De Rambling Boots heb ik het dan over. Hè? Nou, dat is de eerste die je gaat horen in de jukebox van vandaag. Met deze fijne plaat. Everlasting Holiday. En dan zometeen dus Hilde Vos en Counting Stars. Eventjes ondergedompeld word je in de Drentse country. Ga ervan genieten.

Ja, en ze kan je support wel gebruiken, want ja, vorig jaar toen was die plaat net uit, dus dat je erop stemt is logisch, maar je moet hem ook even onthouden, zodat ze er dit jaar weer in komt. Hilde Vos, Counting Stars, een van de artiesten die ik voor je draai in de jukebox. Met als link Drentse Country, daarvoor ook nog de Rambling Boots. Zometeen een extra lange plaat voor je. Welke zal dat zijn? Ja, ik heb hem net al een beetje verraden natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Het blijft net zo mooi. Wordt er niet minder mooi van. Eerst maar eens even muziek van Nederlandse bodem uit 1950.

0: Frank Boeijengroep en Kronenburg Park.
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: XXL Klassieker.
0: En van ha, ha, ha gaan we naar. Ja, want ik had het al eerder gezegd. Na, na, na, na, na, na, na. Ja. Daarmee heb ik hem eigenlijk al een beetje verraden. XXL Klassieker van vandaag is in handen van... Nou, misschien wel de meest succesvolle popgroep aller tijden. We staan er natuurlijk uit John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison. En scoorden in de jaren 60 de ene na de andere hit. En dat waren voornamelijk allemaal best wel hele korte plaatjes. 2 minuutjes, 2,5. Beetje in die trant zaten heel veel platen. En zeker hits. Maar eentje was langer. 6,5 minuut lang. En is een plaat die altijd in de Drentse duizend staat. Vorig jaar nog op 292. En een plaat die in verschillende remixes in kroegen wordt uitgezonden om flink mee te blaren. Met dus vooral die na na na na. Het zijn de Beatles en Hey Jude. Hey.

Leasinggarantie, toch? Tenminste, ik neem aan dat je dat wel hebt gedaan. Toch? Jawel. Ik heb nog een... De XXL klassieker was dit trouwens, hè, van de Beatles. Hey Jude, heeft bijna geen introductie nodig als je hem hoort. Ik heb nog een soort mini jukebox voor je. Want zometeen heb ik Leon Moorman komt eraan met Hier in het Oosten. Waarin hij natuurlijk het oosten bezingt. En deze dame, als je haar hoort praten, komt ook overduidelijk uit het oosten. Of uit het oosten, moet ik dan eigenlijk zeggen. Fijne muziek. Ilse de Lange. Dit is World of Hurt.

0: je buurman.
1: Een machtig grote hit van Beyoncé, namelijk Texas Hold'em. En wat waren we allemaal trots dat onze Leo Moorman uit Drenthe een plaat maakte. Een soort parodie, maar die sloeg best wel aardig aan. Hier in het oosten heet hij en niet zomaar aangeslagen hoor. Want twee keer op rij sinds hij eruit is gebracht in de Drentse Duizend. En niet onverdienstelijk op 15 en vorig jaar op 32.
2: De Eendagsvlieg.
1: Absoluut geen eendagsvlieg dus. Zeker weten niet. De plaat die ik nu voor je heb, is dat wel. En dan, als we het dan hebben over een eendagsvlieg in dit programma, dan hebben we het erover dat we na 5 jaar Drentse Duizend toch wel een beetje de balans op kunnen maken en kunnen constateren wat zijn nou platen die terugkeren, zoals bijvoorbeeld die van Leo Moorman. En wat zijn nou platen die, nou ja, laten we zeggen, een eendagsvlieg zijn. Oftewel, 1 keer in de lijst en daarna nooit meer. De plaat die ik dus voor je heb, dat is zeker eentje. Die conclusie kunnen we wel trekken, want in de allereerste editie stond hij erbij. 2021 heb ik het dan over. Maar toen al een beetje aan de onderkant hoor. 994 stond de plaat. En dat wel, nou, best wel aardig heeft gedaan. Maar ja goed, weet je, ook al is Don Henley een van de succesvolste bands aller tijden, dat wil nog niet zeggen dat hij in de Drentse Duizend hoort. Want we kunnen er maar 1000 kiezen. En dat bleek na 2021 dus niet meer teruggekeerd in de lijst. Nou, misschien dat jij daar dit jaar verandering in gaat brengen, omdat ik hem als eendagsvlieg nu voor je ga laten horen. En ik moet zeggen, ja, normaal, de Drentse Duizend is natuurlijk in de winter, hè? Bij de kerst. Is het misschien ook wel een beetje gek om The Boys of Summer te draaien? Dan past het toch beter in de zomer, hè? Ja, zo eind juli is dat dan toch logischer of zo. Eendagsvlieg dus van vandaag. Don Henley en The Boys of Summer.

Beetje wel eens niet eens, hè? Beetje deze van Toto, Stop Loving You. Want vorig jaar wel in de lijst, 958. Ja, daarvoor niet. Ja, daarvoor weer wel. Ja, daarvoor weer niet. Nou, je snapt het. Stop Loving You. In ieder geval wel onderdeel van het beste van vijf jaar Drentse Duizend. Daarvoor ook nog The Boys of Summer. Geen onderdeel. Ja, toch een heel klein beetje onderdeel. Want het is de eendagsvlieg. En misschien dat hij dit jaar wel terugkeert. En dan schrappen we hem uit het lijstje van eendagsvliegen. Wat ook geen eendagsvlieg is, dat is mijn zeer gewaardeerde collega Ruben Koren. Je gaat hem zo horen. En ik spreek je heel graag volgende week weer met een nieuwe beste van de Drentse Duizend.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
15: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
16: Ja.
3: Dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
5: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
15: Lekker slapen, Dekker slapen.
16: Dekkerslapen.nl.
17: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirtexpositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
18: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
15: Lekker slapen, Dekker slapen.
16: Dekkerslapen.nl.
19: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
23: Appetito.
22: Appetito.
21: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Oma!
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
28: Reis slim met Golden eSIM.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
30: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
28: Reis slim met Golden eSIM.
31: Radio Drenthe.
32: De Zizo Zaterdagshow.
31: Met Ruben Koren.

0: Do You Think I'm Sexy.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Zizo Zaterdagshow.
0: Ja, niet Do You, maar Daya, hè? Zo schrijf je dat. Daya Think I'm Sexy van Rod Stewart op deze zaterdagmiddag, 25 juli 2027. Een bijzonder goedemiddag. Het is de Zizo Zaterdagshow op Radio Drenthe met mij, Ruben Koren. En moet je zeggen, ik zit er goed in vandaag. Het is niet in de laatste plaats omdat het heerlijk weer is buiten. Zoals je misschien weet ben ik onlangs verhuisd naar de Westerbork. En daar ben ik heel blij mee. En vanmorgen was een van de redenen eigenlijk waarom ik daar zo blij mee ben. Dat is een ontzettend leuk dorpscentrum. Heel gezellig met een aantal restaurantjes, terrasjes. En vanmorgen heerlijk een kopje koffie gedronken in de zon op het terras. Nou, dan heb je een fijne dag, toch? Zo is het. Ik ben blij dat je de radio aan hebt staan. Straks ga ik een nieuwe ronde van Tientje of Tombola spelen op de radio. Dat is het spel waarin je kans maakt op hele mooie prijzen. Er zit wel een klein risico aan. Want ja, je kunt nou zeg maar van een balpen tot aan een helikoptervlucht winnen. Dus een beetje een gok. Nou, heb je nou geen idee waar ik het over heb? Tientje of Tombola, het is toch het meest favoriete radiospelletje van Drenthe. Ik ga het straks rustig aan je uitleggen. Je maakt de kans op mooie prijzen. En later vanmiddag heb ik ook even je hulp nodig. Over een week of twee dan stap ik in het huwelijksbootje. Dan trouw ik met mijn verloofde Charlotte. En we zijn nog op zoek naar iets. En ik heb goede hoop dat jij me daarbij kunt helpen. Dus later vanmiddag jouw hulp van harte welkom. Voor ja, zeg maar de puntjes op de i voor onze bruiloft. Nou, dat allemaal straks. En bovenal ga ik heel veel fijne liedjes draaien. Waaronder deze. Ja, deze is gemaakt voor een dag als deze. Het is rustig, het is zomer, het is Bruno Mars. Het is Risk It All.

0: de band rondom Harmen Boels. Dit was Dat Brandende Vuur.
1: Vriendje op Tombola.
0: Ja, hij is terug. Terug van weg geweest. De Tombola van zolder getrokken hier bij RTV Drenthe. Beetje afgestoft ook. En weer gevuld tot aan de nok met prachtige prijzen. De Tombola, ja, hij is dus terug, ik zeg het al. En mocht je het nou voor het allereerst horen op de radio, welkom, fijn dat je erbij bent hier bij Radio Drenthe. Je valt met je neus in de boter, want Tientje of Tombola is ons meest gewilde spelletje. Er staat hier dus een grote Tombola in de studio. Het is eigenlijk een soort kauwgomballenmachine, maar in die machine zitten allemaal balletjes. En in die balletjes zitten prijzen, en die prijzen die kun je dus winnen. Maar je hebt ook een keuze, hè? Je hebt altijd een keuze. Want als je straks in de uitzending komt, dan kun je ook zeggen, nou, weet je wat, doe mij maar dat tientje. Dat mag ook, hè? Dus dan is het tientje of tombola. Als jij kiest voor het tientje, dan maken we dat tientje vandaag nog naar je over. En ga je voor de tombola. Nou ja, goed, dan ga ik dus voor jou een prijs uit dat apparaat vissen. En dan hoop ik met jou mee dat dat een hele mooie prijs is. Want dat is wel een beetje de gok die je neemt. Het kan een balpen zijn of een sticker, maar ook een helikoptervlucht. Dat is een beetje de range van prijzen dit jaar. Deze week is sowieso het hobbelpaard er al uitgegaan. Dat is leuk, dat is toch een van de grotere prijzen. Maar de absolute hoofdprijs, die helikoptervlucht, die zit er nog in. Nou goed, hoe doe je dan mee? Nou, dan moet je eerst de instapvraag beantwoorden. Dus ik stel je zometeen een vraag. En als je het antwoord weet op die vraag, dan mag je dat laten weten op 0592-331188. Dus 0592-331188. Nou, geef het goede antwoord, bel ik je misschien terug, spelen we Tientje of Tombola en gaan we dat zojuist uitgelegde ten uitvoer brengen. Goed, komt hier eerst maar eens die vraag. Wie won dit jaar de tweede editie van Songfestival Drenthe Pop in het Plat? Dus wie won dit jaar de tweede editie van Songfestival Drenthe Pop in het Plat? Als je dat weet, dan kun je het laten weten dus op 0592-331188. Dat mag door gewoon te bellen, vind ik gezellig. Maar je mag ook een appje sturen via WhatsApp. Dus 0592-331188 als jij weet wie Songfestival Drenthe Pop in het Plat dit jaar won. Lynn Marling krijg je zo op de radio. Sitting down here in the middle of the road. Dit is Sacramento.

0: Carlin op Radio Drenthe en Sitting Down Here. Nou, zitten doe ik niet. Ik ben ervoor. Gaan staan.
1: Vriendje of tombola. Ja.
0: Rood gloeiend de lijnen. Dat is leuk om te zien, zeg. Tientje of tombola. Het welbekende spelletje van Radio Drenthe. Waarin je kans maakt op fantastische prijzen. Erna van Wijk, goedemiddag. Had je wel eens van Tientje of Tombola gehoord? Of is het de eerste keer dat je dit spelletje meekrijgt op de radio?
2: Ik heb er vaker van gehoord, Ruben, hoor.
0: Oké. Dus je bent wat dat betreft wel een...
2: Ik ben op de hoogte.
0: Je bent op de hoogte, dat is fijn. Dat scheelt een hoop praktische geneuzel. Hoef ik je allemaal niet meer uit te leggen. Ik wil nog wel even van je weten, Erna, hoe is het ermee verder?
2: Goed, prima. Wat is zeggen? Het is warm, maar het is heerlijk thuis bij de airco. Ik ben aan het knutselen. Dus,
0: Dan
2: tussen naar RTV Drenthe aan het luisteren.
0: Nou, wat leuk. En wat ben je aan het knutselen dan?
2: 3D-kaarten ben ik aan het maken.
0: Oh, leuk. Zijn dat van die kaarten? Dat deed mijn moeder vroeger altijd. Dat je dan een kaart hebt en dan begin je met een laagje. En dan daar plak je dan van die witte vierkantjes op. En dan een nieuwe laag. Of wat leuk, zeg.
2: Ja, klopt. En ik ben nou net bezig te vallen met een pinwielkaart. Dat is ook heel mooi.
0: Een
2: soort drieluikkaart. Een pinwielkaart.
0: Een pinwielkaart?
2: Ja.
0: Vertel eens, wat is dat?
2: Dat is een pinwielkaart, dat is gewoon een kaart en dan maak je vlakken en aan de andere kant doe je weer een andere vlak en op een gegeven moment komt dat in geheel, zeg maar, en hij is een soort drieluikkaart.
0: Nou, wat leuk, je bent gewoon lekker aan het vreubelen als ik het zo hoor.
2: Jazeker, heerlijk. Ja, absoluut.
0: Heerlijk, in de airco zei je, nou dat is ook goed te doen. En dan ook nog eens op de radio, want ja, je speelt mee met het spelletje Tientje of Tombola. Nou, het was je bekend, zei je. Ik heb net een vraag gesteld op de radio. Jij weet daar hopelijk het antwoord op. Daar komen we zo al op. En daarna stel ik jou dan weer de vraag via een tientje of een tombola. Wil maar goed, even, we gaan het wel van vooraf aan afwerken. Zal ik maar gewoon beginnen met die instapvraag die jij moet beantwoorden?
2: Ja.
0: Oké, komt ie. Wie won dit jaar Songfestival Drenthe Pop in het Plat?
2: Dat is Dennis Hendricks.
0: Ja, dat is Dennis Hendricks natuurlijk. Met het liedje Geef Nooit Op. Nou, dan komt nu mijn vraag aan jou ook weer. Wil je een tientje? Dat kan. Dan maken we die vandaag naar je over. Dan zou je de tweede in de geschiedenis van dit spel zijn. Maar je kunt ook voor de tombola gaan. Ja, dan kun je treffen met een hele grote prijs. Maar ook met een wat kleinere prijs. Zoals een

0: vangen. Ik ben naar de tombola toegelopen. Dan geef ik je nu nog een keuze. Het is een hoop keuzes maken vandaag. Wil je dat ik er zo aan draai of zal ik hem nog even husselen? Dat doen we eigenlijk nooit, maar het is zaterdag. De baas luistert niet, dus ik kan nog even een husseltje doen. Dan kan ik een beetje die balletjes op. Een husseltje?
1: Ja hoor, prima.
0: Oh, ik hoop dat hij dit overleeft, jongens. Anders is het hele spel straks einde verhaal. Nou, hij zit nog in elkaar. Of het wat geholpen heeft, ja, dat moeten we nu maar gaan zien.
1: Ja, dan wachten we gewoon.
0: Doet hij het nog? Ah, er komt iets uit. Dat scheelt. Ja, anders dan. Ik ben net in dienst bij RTV Drenthe. Dat heb je misschien niet meegekregen.
1: Ja, dat
0: heb
1: ik gezien.
0: Dankjewel. Ja, het zal. Oh, god, het balletje rolt helemaal onder de tafel. Het zou toch wat zijn dat ik hier die tombola dan sloop in mijn eerste werkweek? Dan denk ik dat het een moeilijk gesprek gaat worden maandag. Maar het gaat allemaal nog goed. Het balletje zit behoorlijk dicht, hij is rood met oranje.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Even kijken. Oh, dit is wel. Dit is een mooi, dit is een mooie prijs. Wacht even hoor.
1: Oh.
0: Ik ren weer even terug. Want dan kan ik daarna namelijk ook op een knopje drukken. Waardoor jij dan ook nog een gefeliciteerd jingletje te horen krijgt. Ik heb het een beetje opgerekt. Wacht even, doe ik zo. En zo. Daar ben ik weer.
1: Ja.
0: Het is wel. Ja, ik hoop dat je. Ja, het is een prijs waar je misschien zelf gelukkig van wordt. Of iemand in je naaste omgeving. Je hebt namelijk een designer zonnebril gewonnen, maar wel een mannenbril. Ja, oké, gelukkig.
2: Gefeliciteerd!
0: Ja, dit is wel een van de grotere prijzen uit de tombola, hoor.
1: Oh, kijk, nou, dat is altijd hartstikke goed, toch? Ik ben met alles blij. Dus.
0: Ja, nou, fijn. En kun je er iemand blij mee maken? Of je mag hem ook zelf opzetten, natuurlijk.
1: Ja, zeker, tuurlijk.
0: Ja, toch? Nou, geweldig. Van harte gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Erna, we gaan de zonnebril bij je afleveren. Ik wens je een fijne vreubel zaterdag. En ik vond het leuk je te spreken.
1: Ja, andersom, net zo.
0: Oké, en dan ga ik Dennis Hendricks nog even draaien op de radio.
1: Ja, is goed.
0: Doeg!
1: Doeg!

Maar, en één nacht alleen daarvoor, het liedje waarmee Erna een mooie zonnebril won in Tientje of Tombola, Dennis Hendricks. En geef nooit op, Dennis Hendricks was het goede antwoord op de instapvraag voor Tientje of Tombola vandaag, want hij won het Songfestival Drenthe Pop in het Plat.

Maar dit was zijn enige nummer 1 hit in Nederland. Banger Hart. Daarvoor nog Queen en Somebody to Love. Dus bijna 3 uur, kan nog precies 1 liedje draaien voor die tijd. Krijg je even het nieuws en de reclame. Maar blijf zeker hangen, want straks na 3 heb ik je hulp nodig. Over een kleine 2 weken ga ik trouwen. En we zijn op zoek naar iets. En ik hoop dat jij me daarbij kunt helpen. Dus dat straks. En ik ga natuurlijk bellen met William Bossom, hè, zoals iedere zaterdagmiddag in Bellen.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
11: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
12: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Borgstee, Assen.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
15: Hè? Nu alweer?
14: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
15: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
15: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Radio Drenthe.
20: De Zizo Zaterdagshow.
8: Met Ruben Koren.

Radio Drenthe, de CISO zaterdagshow met Bell Stars, The Sign of the Times. Ja, dat is wel leuk, want een paar weken geleden vertelde ik dat ook al. Ik heb voorheen ook bij een collega radiostation gewerkt als redacteur. En dan hadden we in het programma hadden we dan een onderdeel, dat heette dan de dubbele naamplaat. Dus twee liedjes van verschillende artiesten die dan dezelfde titel droegen. Nou, dat item zijn we op een gegeven moment mee gestopt, want ja, die bron is niet eindeloos. Maar ik draaide die Sign of the Times van Bell Stars. Toen dacht ik, ja, dan laat ik hem bij deze toch niet liggen. Ik vind het een te leuk liedje om er even achteraan te draaien. Van Harry Styles. Ook Sign of the Times is dit.

Harry Styles. Spontaan gedraaid omdat ik net die Bellstars en ook Sign of the Times draaide. Leuk, prachtig liedje deze van Harry Styles. Die, nou, iets meer dan 2 maanden geleden, denk ik, nog in de Amsterdam Arena speelde voor heel erg veel mensen. 10 concerten deed hij daar. En nou, dat zegt iets over zijn grootheid natuurlijk. Goed, over een krappe 2 weken op vrijdag 7 augustus... dan ga ik trouwen, heb ik al eens wat eerder wat over verteld op de radio. Nou goed, we zijn een beetje aan het aftellen nu. Dat is leuk, het komt er hard dichterbij. Dus ja, wat doe je dan zo al 2 weken van tevoren? Nou, elke dag het weer bekijken. Hè. Je kunt via van die weerwebsites ongeveer 2 weken vooruit kijken. Het is nog niet heel betrouwbaar allemaal nu voor vrijdag 7 augustus. Maar toch, hè, je moet je ergens aan vasthouden. Op dit moment ziet het er aardig uit. Ik had gisteren ook even contact met Roland van der Zwaag. Onze weerman, die zei, nou, ik waag mij nu nog niet aan. Maar volgende week hou ik je wel even op de hoogte. Dus dat is ontzettend leuk. En gisteravond hadden we even een kort overleg met de fotograaf. Maar ja, hoe gaat die dag er voor hen uitzien? En nou, of we nog een bepaalde wens hadden en zo. En toen zei de fotograaf, dat vond ik wel een goeie. Hij zei, ja, je moet ook wel nadenken over een goede fotolocatie. Kijk, op zich hadden we daar wel een soort van over nagedacht. Hè. Dus, nou, 's middags is dan de ceremonie en zo. Maar 's ochtends gaan we dan nog als bruidspaar gewoon foto's maken. En nou, we hadden wel wat ideeën over waar het dan moest gebeuren. We zijn net in Westerbork komen wonen. Dus daar een omgeving zou mooi zijn. Maar toen zei de fotograaf wel heel slip. Maar ja, het is ook wel goed om na te denken over een binnenlocatie. Want stel dat het nou ja, toch regent, dat hoop je niet. Maar het kan gebeuren. Hè? Het weer is toch een van de weinige dingen waar je geen invloed op hebt. Zo'n bruiloftsdag. Hij zei, het is wel goed om na te denken over ook een goede binnenlocatie. En toen dacht ik, ja, wat moeten we daar nou mee? Ik heb een beetje zitten nadenken en een beetje zitten googlen, maar ik kom er nog niet helemaal uit. Ja, dat is het mooie van bij de radio werken. Ik heb natuurlijk een heel peloton aan luisteraars tot mijn beschikking die ik dit gewoon kan vragen. Dus bij deze mijn vraag aan jou. Ken je nog een mooie binnenlocatie, liefst in de buurt van Westerbork, waar je, nou ja, op vrijdag 7 augustus foto's zou kunnen maken? Een mooie boerderij of zo, of iets waar ik aan zou moeten denken. Ik kom er zelf niet helemaal uit. Dus goede suggesties zijn meer dan welkom. 0592-33-1188. Als je een mooie binnenlocatie weet om foto's te maken van een bruidspaar. En dan hoop ik dat er iets moois binnenkomt. Ja, en in alle eerlijkheid hoop ik dat het niet nodig is, want het gewoon een prachtig zonnig weer is. Maar goed, je wil wel een plan hebben, toch, op zo'n dag. Je wil dat niet op het moment zelf nog moeten bedenken. Dus een goede locatie om binnen foto's te maken. 0592-33-1188. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je meedenkt, als je goede ideeën hebt. Dan kunnen we daar eens over nadenken voor het maken van onze bruidsfoto's als het regent. Dus. En nogmaals, ik hoop dat het niet nodig is. Maar je kunt maar beter goed voorbereid zijn, toch? Zometeen bellen met Bossong. Ik zal William eens vragen, misschien heeft hij nog goede ideeën. En verder ook nog muziek van de Gibson Brothers zometeen. Naar deze.

0: Joris op Drenthe en Kuba.
1: Bellen met Bossen.
0: Ja, leuk. Iedere zaterdagmiddag leg ik een lijntje met William Bossen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, meneer.
0: Ben je wel geweest eigenlijk, Kuba?
2: Ja, nee. Ik weet niet of het tegenover ligt. Aruba.
0: Oh ja.
2: Nou, ongetwijfeld
0: ligt het, er zal een plas water tussen liggen.
2: Ja, dat is wel bij Solares af.
0: Ja, precies. Dan ben je er wel, hè?
2: Dan ben je er. En een klein stukje daar deur en dan ben je er.
0: Hoe is het, William?
2: Ja, best.
0: Ben je nog thuis of ben je al op Tjaak?
2: Nee, bijna op Tjaak. Want ik zal je vertellen, ik moet vracht weg. Want onderweg dan naar, ja, eigenlijk miljoen kanten op. We gaan naar Azië.
0: Ja.
2: Naar de truckstar, ja.
0: Ja, daar zijn we ook bij RTV Drenthe wel druk mee, hoor. De website staat... staat vol met artikelen die daar ook mee te maken hebben. Er is natuurlijk ook een hoop te zien. En ook op die vrachtwagens, die uittocht, hè, die er straks
2: weer
0: aankomt.
2: Ja. We zijn hier op dorp of schoenen jongen. Die gingen op zaterdags altijd de vrachtwagen poetsen. Nou ja, dat weet je wel, hè. Dat blinkt de seatkam en de wieldap blinken weer.
0: Ja, geweldig. Ja. Jij gaat daar straks heen. Niet alleen om daar te spelen met... je bent maatjes, maar ook om je jaarlijkse presentatieklus te doen.
2: Ja, dat doen we inderdaad al een aantal jaren. Zeg maar, gewoon de artiesten aankondigen en dat soort dingen. En dat vind ik dan ook wel weer grappig. Want het is wel even weer een andere skill die je moet aanboren. Blijft eigenlijk hetzelfde wat ik doe bij Mooi, waar ik gewoon heel hard schreeuw en stoeting.
0: Barbecue, spelen, bands aankondigen. Echt, ze kunnen je overal voor bellen. Wat staat er op de planken daar eigenlijk bij dat truckstar?
2: Nou, er zijn verschillende. Onder natuurlijk Monique Smit, waar ik ontzettend snel van ben. Maar ook de Piraten Power Hour. En dat vind ik dan zelf ook wel leuk. Want dat zijn dan weer vrienden van de show, zei ik altijd. Dat zijn dan jongens die ik dan goed ken. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Ah, lachen zeg. Hey. Dus dat wordt een mooie middag, mooie avond voor jou. Zometeen nog even meer over de truckstar. Ik moet even een klein zijpaadje voordat ik dat vergeet. Ik vroeg net op de radio. Ik ga over een kleine 2 weken trouwen. En gisteren hadden we een gesprek met de fotograaf. En nou ja, goed, we hopen natuurlijk dat de zon schijnt. Dat we mooie buitenfoto's kunnen maken. Maar stel dat het wat minder weer is, dan zoek ik een mooie binnenlocatie. Jij zit natuurlijk daar in Schoonhoord in de buurt. Is daar iets?
2: In de buurt van Schoonhoord, een dorpje verder, Zwelo, daar heb je een oud pannenkoekenrestaurant. Nou, en daar hangt letterlijk en figuurlijk, daar zitten de Battersea's nog in het restaurant.
0: Oh, dat is leuk zeg. Hey.
2: Ja, en dan heb je wel echt letterlijk en figuurlijk gewoon die sfeer van vroeger te pakken, zeg maar. Hè. En dan, Battersea en allemaal landbouwgereedschappen die vroeger werden gebruikt, zeg maar. Zodat de trekkers nog wat stonden, zeg maar. En dat is helemaal zo'n authentiek hoekje daar, zeg maar. Allemaal olle boerderijen, prachtig.
0: Ah, leuk zeg. Nou, die ga ik even op het lijstje schrijven. Want er komt wel het een en het ander binnen. Dat is leuk. Mensen die denken mee, dat vind ik heel fijn. Want ik moet het wel even geregeld hebben. Dus dankjewel daarvoor. Terug naar Truckstar. Want daar ga jij straks naartoe. Vanavond ook zelf spelen.
2: Ja, joh, en ik moet eerlijk zeggen, terugstaan, dat blijf ik altijd mooi vinden als je daar s'avonds nog even rondloopt en je loopt dan over die baan heen en iedereen heeft een lampjes aan, maar je komt dan ook verschillende, ja, hoe zeg je dat netjes, creativiteit kom je daar tegen, want mensen hebben bijvoorbeeld dan gewoon complete bakken meegenomen waar dan weer water in zit, waar dan bijvoorbeeld weer een olieton met hout in zit, waar dan het vuur, maar dan heb je warm water, dus dan heb je gewoon een eigen gemaakte hot tub.
0: Ja, mooi.
2: En de complete cabines natuurlijk omgebouwd, die, dan moet je de schoenen moet je uitdoen en dan mag je even toeten, maar ik heb begrepen dat dit jaar je mag niet meer toeten. Dus,
0: is ook te lezen op onze website. Nee, daar hangen flinke boetes aan, hè?
2: Ja, dat toeten mag ook al niet meer. Nee. Ja, jongens. Maar dat sneu natuurlijk. Maar ja, ik sta natuurlijk die keels. Ik ben natuurlijk super wichtig trouwens ook. Super trots op die cabine natuurlijk. Ja. En soms dan kwam je, ja, ik zeg altijd een beetje dat veredelde, ja, hoe zeg je dat, club met leer en rood en dat soort dingen. Denk, ja, als ik dat thuis zou hebben, dan zou mijn vrouw zeggen, ik weet niet waar je van plan bent, mijn man.
0: Nee, maar goed, in de vrachtwagen kan het allemaal. Nee, ja, mooi zeg, hey, dus dat is een leuke klus voor jou. En verder, komend weekje, heb je nog dingen in de agenda?
2: Nou, sterker nog, wij hebben straks weer, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag hebben we dus weer alles aan één, zeg maar. Dus er is geen dag meer vrij straks. Alleen er is nog ruimte voor dan op maandag en dinsdag om even te barbecuen. Nou ja, en het is alleen maar warm, warm, warm.
0: Oh. Ja, het wordt goed weer ook volgende week, hè?
2: Ja, en dat noemen ze goed barbecue weer, hè? Barbecue weer. Ja. Dus daar heb ik zin aan. Ja,
0: nou,
2: dus,
0: heerlijk, man.
2: Ja, en wat ik zeg, en als ik dan er terug sta, ja, dan ga ik toch een bruggetje maken naar onze vriend Henk, hè? Ja, maar Henk. En alleen het jammer van is, Henk is er dit jaar niet bij.
0: Is dat zo? Ik meen dat hij een vrachtwagen heeft die daar staat.
2: Ja, de vraag waar ik ben, maar hij zelf niet. Oh. Hij is met vakantie.
0: Och, ja, de man moet natuurlijk ook een beetje aan zijn rust denken af en toe.
2: Ja, nee, absoluut, want Henk is met alle respect, die is voorbij de 80. Of niks, dat nog 80 al. En Henk heeft ook vakantie. En maar volgend jaar is hij er wel bij, want dan is het zoveeljarig bestaan van het Truck Star Festival. Dus okay. Dan is hij er wel bij.
0: Ah, mooi. Gelukkig
2: dus
0: maar.
2: Ja, toch even aan, denk ik, Henk, een nummer. Ja, dat wordt dan de boshaak van de week, hè. Want we moeten toch wel even aan... Ja, de enige die... Dat, ja, de Henk van Inga natuurlijk, hè.
0: Ja.
2: Ik heb de truck als een woning.
0: Ja, mooi. Ga ik draaien. Ja, ik nog even over Henk. Ik begreep dat daar van hem zijn vrachtwagen staat met een soort karaoke-bar erin.
2: Dat wist ik nog zelf niet.
0: Ja,
2: dat ga ik niet
0: helemaal
2: afzoeken.
0: Dus dan kun je karaoke liedjes zingen in zijn vrachtwagen. Nou, hartstikke leuk. Goed, veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Ik trap man, zoals je hoort. En ik spreek je volgende week, hè?
2: Ik trek alvast even naar toeteren.
0: Yo, toet. Oh, mooi.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

de radio Run To You. Daarvoor, ik heb een truc als een woning. Dat was de Bossong van de week. Gekozen dus door William Bossong. Ik bel hem elke zaterdagmiddag in Bellen met Bossong. Omdat hij vandaag presenteert op het Truckstar Festival. En daar ook moet spelen. Had hij dus als een truc als een woning als Bossong van de week. Hartstikke leuk. En ik vraag je om wat hulp bij het kiezen van een fotolocatie voor onze bruiloft. En dan gaat het met name om een binnenlocatie. Dus waar zouden we eventueel binnen foto's kunnen maken? Als het weer toch iets minder is op 7 augustus. Nou, Jannie Smit die belde. Zegt het gemeentehuis in Dwingelo is erg mooi. Ook aan de binnenkant. Rika die komt met een locatie aan het buiten Westerbork is dat ook. De Warrel. Een mooie trouwlocatie is dat sowieso. En William die zei het al aan de telefoon. Die pannenkoekenboerderij in Aalden is dat. Het huis van Holland. Nou, allemaal goede suggesties. Dankjewel voor het meedenken. Als je zelf nog iets te melden hebt. 0592 33 11 88. Als je een mooie binnenlocatie weet om foto's te maken. Ah, liefst een beetje in de buurt van Westerbork. 0592 33 11 88. Mijn dank is groot. Hoef ons nu. Dit is Heimwee.

Wally Tax op Radio Drenthe en Miss Wonderful. Het is bijna 4:15. Ik heb wel zin in een klein beetje Jannes op de radio. En hey, dat is goed nieuws. Want hier is hij al. Heerlijk toch? Zaterdagmiddag. De Ziso Zaterdagshow op Radio Drenthe. Ik vind dat het kan. Jannes is dit dus.

What a fool believes. Het is bijna 4 uur. Dat betekent dat dit programma zometeen is afgelopen. Maar niet getreurd hoor. Er is nog een hoop moois om voor bij de radio te blijven. Zometeen krijg je het beste van Radio Drenthe non-stop. In het weekend van Drenthe. Met onder andere The Bullies. Martijen. Fijn. Ook Stella Lefty. Dat mega hit Boston hoor je zometeen. En ook nog Abel. Neem me mee allemaal tussen 4 en 5 uur op de radio. En ik heb nog één liedje voor je. Die is van Ed Sheeran. Ik wens je een mooi weekend. En ik spreek je heel graag volgende week weer.

0: Start your engines for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis weer met Golden eSIM.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast naar het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey Tess.
15: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
14: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
15: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
14: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
15: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
16: Top! Jij blijft Bob.
17: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
24: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Radio Drenthe.
1: Het weekend van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken, 99 cent. Altijd lekker.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past.
11: Giant Store Assen.
12: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobiele en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
13: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Ik

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Radio Drenthe.
7: Het weekend van...

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas.

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
11: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
12: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
13: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
12: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
14: Lekker slapen, Dekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl.
16: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
17: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
14: Lekker slapen, Dekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl.
0: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
8: Radio Drenthe.
6: De avond van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Mmm, ze zijn er weer.
9: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
10: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
10: Borgstee, Assen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

sinds vandaag. De tijd is nooit mijn beste vriend geweest. Iets ouder, maar nog altijd 17. Heb alle golven van dichtbij gezien.

bang om te vallen van elke berg. Ben bang om te vallen. Of is dat eigenlijk niet erg?

alsof het ijs begint te kraken bij alles wat ik doe. Het liefste zou ik nooit meer bang zijn, maar ik weet alleen niet hoe. Later als je groot bent is vandaag, wat kom je straks nog toe?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas del Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De Nacht van Drenthe.